0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

0: heter Stinnur.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected, I say.
2: Internet, fast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected, I say.
2: Connected na Oso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected na Broco, met TNCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected, I say. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
3: Radio Shalom, Inspiration FM, Joan Herbert.

Dankuwel, Heer. Dank u wel, Koning der Koningen en Heer der Heren, dat u die weg gegaan bent voor ons. Dat u die weg gegaan bent voor ons aan het kruishoofd van Golgotha, om ons terug te brengen naar het hart van de Vader. Om de Vader aan ons te openbaren, zodat wij mogen weten wat de waarheid is, wie waarachtig God is, en mogen kiezen en leven, omdat u die bent de weg, de waarheid en het leven, ons brengt tot de volheid van ons zijn hier op aarde. En we danken u daarvoor. We danken u, Vader, dat u ons verzegeld hebt met uw Heilige Geest, de Geest der belofte, dat u ons met uw Geest heeft nadertrek tot de bestemming die u met ons voor heeft, wanneer we uw Geest horen volgen en hem ons laten leiden. We danken u, Heilige Geest, dat u niet opgeeft om ons te brengen tot het hart van de Vader. Dat u niet opgeeft om Christus aan ons openbaar te maken, omdat we hem mogen kennen in de rechte kennis. En u mogen kennen. Bid in het bijzonder in een tijd als deze, Heere Heilige Geest, dat wij steeds fijngevoeliger worden voor uw leiding. Dat wij steeds fijngevoeliger worden om een geest van onderscheiding te hebben, om te onderscheiden waar het op neerkomt. Maar ook dat we elkander kennen naar de geest, als kinderen Gods in dit land. Omdat we elkaar mogen bemoedigen, mogen opbouwen, mogen toerusten, mogen vermanen. Omdat we werkelijk als één Christus mogen zichtbaar maken. Vader, we bidden op dit moment voor alle kinderen die u geroepen heeft, die ja hebben gezegd tegen Jezus als Heer en Koning, die u geplaatst heeft in posities, in de regering, in posities, leidinggevende posities, posities, Heren, waar ze invloed hebben om anderen tot opbouw te zijn, om anderen te leiden. Zo bid ik, Heren, dat in deze tijd we bewust mogen worden, Heere, dat uw wil is dat we zijn, Vader God. Uw wil is dat we zijn als de Zoon. Dat ook in ons karakter Christus gevormd wordt. Omdat we werkelijk het licht zijn. Het licht voor Suriname. Omdat de velen die u niet hebben aangenomen als Heer, tot erkentenis mogen komen van de waarheid, omdat ze Christus zien in ons, omdat Christus in ons gevormd wordt. Zo bid ik, Heere, samen met mijn broers en mijn zussen die met me meebidden, dat dit een tijd mag zijn, Heere, dat het karakter van u in ons gevormd wordt. Dat het niet langer zal zijn dat we met de mond beleiden, maar dat onze handelen en onze wandel, ons karakter, onze daden niet in overeenstemming zijn met wie u bent en wie wij behoren te zijn in u. U roept ons op, Heer, in uw woord om heilig te zijn, want u bent heilig. Dat we ervoor kiezen om dat heilig, in de heiligheid te wandelen die u voor ons hebt voorgehouden. En dat het niet langer zal zijn, Heere, dat we uw naam schaden, maar dat het zal gaan worden, Heere, dat mensen zullen erkennen in dit land, dat wanneer zij ons zien, dat ze u zien in ons. Omdat onze handel, omdat onze wandel, omdat onze manier van omgaan met onze naaste u uitdraagt. En we die liefde hebben voor elkaar, waarmee u ons hebt lief gehad, zoals u ons hebt opgedragen. Dat bidden wij deze dag, dit moment,
dat het tot stand komt in het lichaam van Christus in Suriname. In Yeshua's naam. Halleluja. Amen.

Ham. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finger komt facile.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

0: hebben wij gekregen. Daarom vragen wij voor shalom en haar omroepers vandaag God zegen. Want echt, dat verdienen zij. Wij zullen daarvoor bidden. Onze lieve Heer, houdt Radio Shalom en haar omroepers nog lang, heel lang in ons midden. Ja, luisteraars, ik ben Genesee
1: en ik ben Cecilia.
0: Wij kunnen niet zeggen

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

0: Ik ben Emmy Hart. Het helpen van kansarme jongeren is mijn passie en mijn leven. Radio Shalom, me love you.
1: Priori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85224 18. Man en vrouw zijn voor God gelijkwaardig. Er ontstaan soms onnodige discussies over wie voor God nu belangrijker is, de man of de vrouw. Het nieuws is dat beiden voor God even belangrijk zijn. We lezen in Genesis 1 vers 27. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hen. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Zowel man als vrouw zijn als evenbeeld van God geschapen. Dat wil niets anders zeggen dan dat ze gelijkwaardig zijn in de ogen van de Heer. Vreemde ideeën, als zou de ene meer waarde hebben dan de ander, moeten uit de wereld geholpen worden. Laten we daarom elkaar met respect behandelen, want zo heeft God het bedoeld. Man en vrouw zijn voor God gelijkwaardig.
2: Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85224 18.
3: Hallo, ik ben Makela. Me love Shalom.
4: Halleluja.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

hemelse Vader. We komen voor uw troon van genade. Almachtige God en Vader, schepper van de hemelen en de aarde, Yahweh Adonai, de God van Abraham, Isaac en Jacob, God van Israël. Wij erkennen u als waarachtig God. En we danken u dat we mogen komen in de naam van Jezus de Christus, Yeshua Messias, uw enige geboren Zoon, die gekomen is op deze aarde. Mens geworden, die alles op zich genomen heeft om ons te herstellen. Terug naar uw oorspronkelijk plan. Onder leiding van uw Heilige Geest, ons te leiden om in hem te leven en uw naam te verheerlijken hier op aarde. Om te vervullen al hetgeen u met ons leven voor hebt. Zoals David het beschreef, dat onze levens al staan opgeschreven in het boek van ons leven. Ik dank u, Abba Vader, dat het is uw genade, uw barmhartigheid, uw liefde, uw verkiezing, dat wij kunnen zeggen, Abba Vader. En dat u ons nadert tot uw vaderhart, tot uw liefdevolle hart getrokken hebt.

0: met uw liefdeskoren, zodat wij mogen leren om uw liefde te ontvangen, uw liefde te beantwoorden en uw liefde uit te delen. Ik bid in het bijzonder voor het lichaam van Christus, het lichaam van Christus in dit land Suriname. Het lichaam dat u bij elkaar gebracht heeft. En zoals u met een analogie van een lichaam werkt, is geen enkel hand hetzelfde, geen enkel voet hetzelfde, geen enkel orgaan het dubbele in ons lichaam. Maar alles hoort in het lichaam, is deel van het lichaam en mag als één geheel functioneren. Heel, gezond, afgestemd op elkaar. En zo bid ik, Abba Vader, in de naam van Yeshua, Jezus de Christus, dat het lichaam van Christus in Suriname mag komen tot de ontdekking van wie en wat we zijn als één lichaam. Dat we leren elkaar te zien, te accepteren voor de rol die u ons gegeven hebt in dit land. Dat we mogen beseffen dat geen enkel lid alleen staat, maar dat we als één geheel mogen optrekken. Dat we mogen weten dat u aan ieder deel van het lichaam een specifieke opdracht hebt gegeven, die alleen tot de volheid komt als wij als één werken. Elkander de ondersteuning geven, luisteren naar elkaar, elkander liefhebben, elkander dragen, elkander opbouwen. Zo bid ik, Abba Vader, dat uw Heilige Geest die ons verbindt met u, maar ook verbindt met elkaar, onze harten mag overtuigen. En onze harten mag bezig zijn, in het bijzonder de harten van de leiders. Vader, leiders die u aan heeft gesteld en die u ook afzet. Zo bid ik, Heer, dat de leiders zullen herkennen wat u gegeven hebt als opdracht aan hun, maar ook aan elkander. En in die liefde, in die eenheid, die opdracht die u ons gegeven heeft als lichaam van Christus in dit land Suriname, tot vervulling te doen komen, omdat we in die liefde naar elkaar toe elkaar gaan zien, elkaar gaan dragen en met elkaar gaan werken tot de vervulling van de algemene opdracht. Zo bid ik, Heer, dat u tot uw doel komt met ons in dit land Suriname. In Yeshua's naam, Jezus de Christus, bidden wij. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedendag lieve mensen. We zijn weer begin. En mijn naam is Atmo Pawiro David. Samen met mijn vrouw zit ik hier in de studio. Die ook samen met mij voor dit programma hele mooie bemoedigingen hebben voor jullie. Wij zijn verbonden aan gemeente Eagle Wings Ministry International onder apostel Kenneth Kazan Pawiro. En ook vanuit de gemeente groeten wij u, waar u zich ook bevindt in de auto, aan het werk, in de keuken, koffie aan het maken, lekker ontbijt aan het voorbereiden. Het is een goed begin. En dan zit je buiten met je ontbijt en je kijkt naar buiten. De vogels zingen, je kijkt naar je bloemen, je kijkt naar je plantjes en je geniet van je tuin. En je kijkt naar de lucht en je ziet vogels langs vliegen. Mooi, mooie ochtend of een mooie middag. Noem maar op, je zit lekker te chillen in je tuin. En je vraagt jezelf af, wie heeft al deze dingen gemaakt? Van waar komen al deze dingen? Van waar komen de bomen? Van waar komt de lucht? Van waar komt de zon? Heb je jezelf soms niet afgevraagd? Coupé des van die si komoto, zouden we net zeggen in het Surinaams. Fa ala de san die si du deja. Suma miki den sandwichi. Weet je? Dan had ik het daar net over je koffie. Over je ontbijt. En wat heb je nodig voor je ontbijt? Om ontbijt klaar te maken, vraag je af. Samonyang tide. En je ontbijt kan bestaan uit een sneetje bruinbrood of een sneetje witbrood. Ham of kaas. Minasapsa iwan po tapio brede. If na baka iksi, spiegelei. Sommige mensen maken er een hele maaltijd van. Maar voor ontbijt heb je nodig basisdingen, brood, boter, broodbeleg. En dan praat je over een ontbijt. Voor koffie heb je nodig koffie, melk. Andere zetten in plaats van suiker, honing, noem maar op. Maar je ziet dat er ingrediënten nodig zijn. Je ziet dat er spullen nodig zijn om dat te maken tot een compleet ontbijt. En dan vraag je af, wow. Geweldig toch? Je kijkt naar een ander voorbeeld. Je kijkt naar een huis of een gebouw en je denkt, uit hoeveel stenen zou dit huis of dit gebouw bestaan? Duizenden stenen. Hoeveel zakken cement? Ik noem maar wat. Honderden zakken cement. Dus voor dat wat je hebt gezien als een gebouw, een huis, dat wat je hebt klaargemaakt als ontbijt. Je ziet dat je spullen nodig hebt. Je ziet dat je elementen nodig hebt tot om iets te maken. En dat is wat wij doen als mens. Om te komen tot iets hebben we iets nodig om te maken. Om een lekker cakeje te maken heb je bloem nodig, suiker nodig, elementen nodig. Maar dan vraag ik je af, wie heeft de maan geschapen? Wie heeft de zon geschapen? Wie heeft de aarde geschapen? Is het uit zichzelf gekomen? Wel, ik kan u verduidelijken. In de Bijbel lezen we over Genesis, of in Genesis. En dan zien we dat God dit alles heeft gedaan. De schepper. En we kennen allemaal het scheppingsverhaal. Wij die naar de kerk gaan en zelfs zij die nog nooit naar de kerk zijn geweest. Op een of andere manier weten wij. We hebben gesproken of gehoord over het scheppingsverhaal. Maar ik wil u even uw aandacht hiervoor vragen. Hebt u niet gezien dat er een verschil is? Als wij iets maken, hebben we iets nodig. Maar toen God is begonnen met het scheppingsverhaal, had God niets nodig als element. God sprak en er was er. God zei, laat er, als ik het lees in Genesis In Genesis 1 vers 3. Dan lees ik daar. Er zij licht. En God zeide er zij licht. En er was licht. En God zag dat het goed was. En verder lezen wij. In Genesis 1 vers 6. En God zei daar. Zij een uitspansel in het midden der wateren. En dit maakt de scheiding tussen wateren en wateren. Weet je, alles is wat God heeft gezegd. Dat het is ontstaan. God heeft niets nodig om iets te maken. God zegt het. Het zit in hem. En het gebeurt. Al met al kunnen wij zien. Dat wij aan God geen limiet kunnen zetten. Dat wij aan God geen grenzen kunnen zetten. En de Bijbel leert ons. Weet je, God. Zijn gedachten. God zijn macht. God, de persoon van God. Is oneindig groot. Geweldig is deze God. Geweldig is deze God. En om te zien dat wij als mensen zijn creatie zijn. Toen God zei in vers 26. Laat ons mensen maken naar ons beeld. Als onze gelijkenis. Opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte. Des hemels en over het vee en over heel het aarde. God heeft niets nodig en God heeft gesproken. En zo zijn wij en zo is de wereld tot stand gekomen. Heel het universum. En om te bedenken, zouden wij niet naar deze God moeten uitroepen als wij in problemen raken, als het leven ons zwaar wordt. Als wij zien dat wij het niet meer aankunnen. Is het niet de moeite waard om uit te roepen naar deze God. Agado di miki alasan. Ano be abnoti fanodu. Di ataki amiking. Soan powerful gado we abi. En wile ki libis masolesi. We stong nanga we anu iniwi. Ede tapu we ede. We hoor we ede. En we bari chemi masra yepimi. Maar echt nu aan bemoedig Unu luisteraars, echt wil ik jullie bemoedigen om kennis te maken met deze God. En het is niet moeilijk. Het is gewoon uitroepen naar God en zeggen, Heer Jezus, ik roep uit naar u, ik heb u nodig. Ik strek me uit naar u. U die alles hebt gemaakt, u die alles hebt geschapen, u die mij hebt geschapen, zoals uw woord zegt. Naar uw beeld en uw gelijkenis. Naar u ren ik toe. Bij u wil ik komen. U begrijpt mij meer. En meer dan ik mezelf ken. U kent mij zo goed. En beter en meer dan dat ik mezelf ken. En met dat gezegd te hebben. God ziet de potenties in ons. En God weet waartoe wij eigenlijk en in staat zijn. En God wil het allerbeste voor ons. En met die intenties heeft God ons gemaakt. Dat wij tot het uiterste kunnen gaan voor hem. En voor hem alleen. Al met al wil ik zeggen. Geef niet op. Geef niet op. Geef niet op. Het leven kan soms zwaar zijn. En we leven soms naar andere mensen verwachtingen. Wat zullen andere mensen denken van ons? Wat verwachten andere mensen van ons? Maar als wij opstaan, is het erg eigenlijk, moet het zijn, wat verwacht God van mij? Wat verwacht God van mij? En ik wil u bemoedigen, wat God van ons verwacht, is om dicht bij hem te zijn. Wat Jezus van ons verwacht, is om met hem te zijn. Hem alles geven, hem laten leiden. Leid ons, Heer Jezus. En in deze moeilijke tijden, heden ten dagen, is dat voor mij persoonlijk een grote troost en een grote bemoediging. Om op te staan en te zeggen, Heer, hoe moeilijk ook de dag mag uitzien. Zoals u hebt gezegd, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Gelijkenis van God. Dat we op hem kunnen lijken dat we naar hem kunnen toekomen. Dat is toch een troost, dat is zo'n bemoediging. Weet je? Wie is al die bitranga, mikan konagado. En ik ben blij dat wij dit mogen zien en dat wij dit mogen begrijpen. Maar meer nog dat wij God gaan moeten bidden, dat wij hierin ook moeten geloven. God heeft Jezus Christus gestuurd voor ons, om ons terug te brengen naar hem. Om dat wat is kapot geslagen door de zonde, heeft Jezus Christus hersteld aan het kruis. En we mogen terug naar God. En hiermee wil ik u bemoedigen, hoe ook je dag mag uitzien, hopeloos en uitzichtloos. Alles heeft een begin. En God is het begin, zoals wij kunnen lezen uit de Bijbel. Hij is het begin en het einde. Hij is de Alfa en de Omega. Dus waarom niet rennen terug naar God? Waarom niet uitroepen terug naar God? Als Hij ons heeft gemaakt, is Hij ook degene die ons zal helpen. Die ons zal optillen, die ons zal dragen, die ons zal beschermen voor alle ellende. En ik weet, het is soms zwaar. Maar ik geloof in God. En met God zullen wij het maken. God heeft het. God, hoe moet ik het zeggen? God beslist. En bij God is alles mogelijk. Zo, hiermee wil ik jullie bemoedigen, luisteraars. Geef het aan God. Begin met God. En eigenlijk ook dat onze leven mogen eindigen met God. May God bless you. We love you. God zegen u. Al met al, ik wil samen met u bidden, als u mij dat toelaat, dan vragen wij God dat Hij ons helpt deze moeilijke dagen. Maar ook dat we ons uitstrekken naar Hem en geloven dat Hij werkelijk ons zal oprichten. Masra in die hemel, Gado di Eritjeri, Abraham en Agrontapo. Maar ik kom naar je visie en wil je actie voor je pui. Wil je langer weer aan uw komite, jong Masra. En wil je tegen je tangi voor een roko sa Jezus Christus doen aan kruis. Wil je tegen je tangi die je zin in je man Peking naar Grontapo. Voor je pui. Voor ben dede giwi. En door abin dede. En dan wiki opbakken. Dat ben ik aan shi, dat je aan roko ben wini. En in die aan wini roko die si kado, we etegi tangi, dat je mi, kan shi in die you lobby wini. Grand tangi voor je man picking. Grand tangi, dat je mi kan gimme libi abra, en you was mi kring voor mi sondo. Masra you awan kan do dati. We elanga mi anu masra voor je jepiwi. Jepiwi in die witro libi. Jepi wi nanga wi oso libi, jepi wi in wi gezin, jepi wi in a ala de situatie pe wi elibi. Masra te wi son lezi, smane shi ma wi ai elon watra. Pu a hebi sande in wi ati. En you a wang verstaan a hebi dati. Because you teki alai, tapu a kruis, you chari alai, tapu a kruis, you dede, tapu a kruis. Maar baka 3D je wiki op baka. Drantangi voor asekerheid. Masra, miki mi poti mi ai na tapu yuwa wang. En tak je voer mi ati na nga rust. Voer mi ati na nga prisiri. Voer mi ati na nga lobby. Drantangi voor je man pikin Jezus Christus. Dis mi e aksi yu, dis mi e begi. In Jezus name. Halleluja. Amen. May God bless you. May God bless you.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: mi radio na shalom. Me begu nu unok prefur pure dape. No sana a problem.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spange burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, naf you.
3: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected naar Osso, affordable for you. Yeah, yeah. Connected naar Broco, met 10 ACU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
4: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
3: Still the most affordable. TeleSUR keeping us in touch.
5: Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM. A daily inspiration.

Een van harte goede morgen, lieve mensen. Rhapsody time, blessing time. Vandaag is onze thema wat het evangelie daadwerkelijk is. En onze thematekst is Romeinen 1 vers 16. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Halleluja. Het is mogelijk, geliefde, dat iemand in Jezus gelooft, maar toch niet volledig begreep wat het evangelie is. Daarom schreef de apostel Paulus. Misschien is het u opgevallen dat we in deze week vaak over Paulus hebben gesproken, apostel Paulus. Daarom schreef hij, wanneer hij aan de christenen in Rome schreef, zo ben ik bereid ook u die in Rome bent het evangelie te verkondigen. Dit waren gelovigen, maar toch vond Paulus het nodig om het evangelie aan hen te prediken. Dit laat zien, geliefde, een diepgaand iets vanuit het woord. Het evangelie is meer dan alleen de verkondiging van Jezus Christus. Het is een openbaring die begrepen moet worden, lieve mensen. Velen zeggen dat zij het evangelie prediken. Maar niet alles wat in de naam van Christus wordt gezegd, is het evangelie. Het evangelie heeft concrete inhoud, kracht en een doel. Paulus definieert het duidelijk. Het is de kracht van God tot zaligheid. Dat betekent dat het evangelie niet slechts een boodschap is. Maar het is de kracht van God in werking. Zijn dynamische kracht vermogen om te redden, te transformeren, te bevrijden en rechtvaardigheid te bewerkstelligen in een ieder die gelooft. Halleluja. Geliefde, als u Gods kracht wilt ervaren, moet u het evangelie begrijpen, want daarin wordt zijn kracht geopenbaard. Dan komt een diepere waarheid. Romeinen 1 vers 17. Want de rechtvaardigheid van God wordt daarin geopenbaard. De rechtvaardigheid van God wordt in het evangelie geopenbaard, geliefde. Totdat een persoon het evangelie begrijpt, kan hij deze rechtvaardigheid niet volledig begrijpen, lieve mensen. Velen verlangen ernaar rechtvaardig te zijn voor God. Maar zij begrijpen niet dat het evangelie dit openbaart. Hierin spelen wij een rol, lieve mensen. U en ik spelen een rol hierin. Wanneer wij het evangelie prediken en onderwijzen, wordt de rechtvaardigheid geopenbaard die van God komt en niet van de mens afkomstig is. Halleluja. Glory to God. Deze rechtvaardigheid, geliefde, maakt u rechtvaardig voor God, geeft u vrijmoedigheid in zijn aanwezigheid en bevestigt u in heerschappij. Bovendien zegt de Bijbel dat deze rechtvaardigheid wordt geopenbaard. Uit geloof tot geloof. Halleluja. Zoals geschreven staat in Romeinen 1 vers 17. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Glory to God. Halleluja. Dit betekent, geliefde, dat het een progressieve openbaring is. Hoe meer u in geloof wandelt, hoe meer deze rechtvaardigheid zichtbaar wordt in uw leven. Dit is het leven van iemand die deze rechtvaardigheid heeft ontvangen, lieve mensen. Een leven dat wordt geleid door geloof. Gedragen door geloof. En uitgedrukt door geloof. Dus, lieve mensen, wat is het evangelie? Het is niet slechts het verhaal van Jezus. Nee, het is niet alleen de verkondiging van zijn dood, begrafenis en opstanding. Het evangelie is de openbaring van wat zijn dood, begrafenis en opstanding hebben bewerkstelligd. Halleluja. Het is de openbaring van Gods rechtvaardigheid. Hoe een mens rechtvaardig wordt gemaakt voor God. Niet door werken, maar door geloof, geliefde. We zullen hier dieper op ingaan in onze volgende Bijbelstudie. Dus mist u morgen niet, geliefde. We zullen samen bidden. U mag me nazeggen. U zegt, lieve Vader, ik dank u voor het evangelie van Christus. Dat uw kracht is tot redding. Mijn verstand is verlicht, zodat ik de rechtvaardigheid kan begrijpen die het evangelie openbaart.
Ik wandel in volle bewustheid van deze rechtvaardigheid en leef door geloof in Jezus' wonderbaarlijke naam. En u zegt samen met mij, amen, halleluja. Glory to God, halleluja. Geliefde, ik wil u bedanken voor het willen meden vandaag met de Rhapsody van de Realiteiten. En het is wederom nog voorrecht voor mij, want u heeft ontvangen en ik heb ook ontvangen. We zijn beide gegroeid door het woord van God, halleluja. Geliefde, dus als u de Rhapsody opgestuurd wenst te krijgen, mag u gerust ons een bericht sturen met het thema van de dag. En dat is dus wat het evangelie daadwerkelijk is. U mag dit sturen naar 8646-446 en u krijgt het opgestuurd. Wilt u samen met ons de Heer loven en prijzen? U bent van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. We kijken uit naar uw geliefde. Ik ben Michelle Afsinde van Christ Embassy Suriname. Ik groet u. Ik hou van u. Wees u lief voor uzelf en ook voor de ander. Tot de volgende dag.

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.

0: Yes, een hele goede morgen. Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering, een nieuwe editie. Een nieuwe uitzending van het programma The Morning Move. En door de genade van de Heer ben ik vandaag wederom uw presentator. Mijn naam is Ian Mourasim. En ik ben blij. Weer blij. Ik ben elke ochtend blij. Gewoon omdat ik weet dat ik het werk van de Heer mag doen. Het werk van de Heer mag verrichten.
1: Hey, mijn naam is Ian Mourasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.
2: Me want to take you, me want to make you sabi that me love you too.
0: Lange a jingle te cover af me. En ook nog mijn eigen jingle. Maar nogmaals een hele goede morgen. Een God zegen aan ieder die pas wakker is. Maar ook voor degene die zich klaarmaken om naar het werk te gaan. Een hele goede morgen. Ook een hele goede morgen aan degene die livestreamen in het buitenland. Shalom familie, shalom, shalom. Ik ben vandaag iets later binnengekomen. En ik ga eerlijk zeggen, ik heb me gewoon een beetje verslapen. Miweri, Pchinso. Niet Pchinso, Miweri. Maar prijs God. Het is een nieuwe dag. Dus laten we de Heer danken daarvoor. Over een paar minuten zullen we beginnen met de overdenking van vandaag.
2: We're so far.
0: Dus ik hoop dat u ready bent. Laat even weten van waar u uit luistert. Laat weten als u al wakker bent. Laat weten als de uitzending helder is. Laten we samen radio maken. Het nummer is 875-5358. Er zijn inmiddels al WhatsApp berichten binnengekomen. Dus een hele goede morgen aan...

Yes. Closer to you. I want to get closer to you. Funk Evan Downswell. Nogmaals goedemorgen en welkom bij een nieuwe editie van The Morning Move. Hier op de 94.5 FM. Op deze mooie dinsdagochtend. En we zullen nu overgaan tot de overdenking van vanmorgen.

En de titel van onze bemoediging van morgen heet Leeg van mezelf, maar vol van God. Leeg van mezelf, maar vol van God. Leeg van mezelf, maar vol van God. En dat spreekt over jezelf wegcijferen. Dat spreekt over Jezus het centrum laten zijn in uw leven. Het spreekt over jouw nederigheid in het leven. Het spreekt over God alle eer geven, alle aanbidding, alle prijs, alle glorie. En je trekt niets naar jou toe. Leeg van mezelf, maar vol van God. Weet je, een heel makkelijk voorbeeld is wanneer je een glas hebt met soft of met stroop. Vol, hè? Niet half vol, niet half leeg, maar vol. Telkens randje, tot de rand, vol. Nou, hoe kan je dan die kan of dat glas laten vullen met water? Of vol laten zijn met water? Is door alles soft eigenlijk weg te spoelen. Geen mix, niet maar een beetje, moet weggedaan worden. Maar al het soft moet weggegooid worden. Of moet doorgespoeld worden. Maar het gaat niet zo makkelijk. En in ons leven, dan zie je dat het geleidelijk aan toe gaat. En dat wij beetjes bij beetjes vol worden van God. Ik praat niet over een moment. Ik praat over continu vol zijn van God. En hoe kan je ook continu vol zijn van God? Hoe kan het glas met water continu vol zijn met water? Want er wordt uit het glas gedronken. Je ontvangt en je geeft hetgeen dat God je geeft. De bemoedigingen die je ontvangt, de kracht dat God in jou plaatst, dat gaat weer eruit. Want het is niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen rondom je heen. Vol zijn van God komt door met God bezig te blijven zijn. In contact blijven met God, zodat Hij je steeds weer opnieuw kan vullen. Want wat gebeurt er als je een moment of een periode je niet bezighoudt of geen relatie hebt, geen intimiteit hebt, laat me het zo zeggen, met God? Op den duur, je ervaring, je voelt dat het glas eigenlijk leeg begint te raken. En dan moet je opnieuw onder de kraan gaan, zodat hij opnieuw vol kan raken. Maar wat we eigenlijk willen hebben, is dat het glas met water overvloeit. En dat kan je alleen hebben. Jouw leven, jouw binnenste, kan alleen overvloeien van God wanneer je een sterke en intieme relatie hebt met God. Leeg van jezelf. Sommige mensen, en dan vind ik het jammer, laat me zeggen, wij, soms lijkt het alsof we
zo vol zijn van onszelf. En dan kan ik geen goed gesprek hebben met zo'n persoon, want de persoon praat alleen over zichzelf. Soms lijkt het erop alsof de persoon over niets anders kan praten, maar over zichzelf. Wat hij heeft bereikt, wat hij heeft gedaan, dat het om hem is dat dit zo is gegaan, want anders was het verkeerd gegaan. Oh, wat een hoogmoed. Maar wanneer je vol bent van God, dan zal je merken dat je gedrag verandert. En dat je gaat zeggen, anomiere, anomidoing, managado. En dan ga je het niet zeggen omdat je nederig wilt klinken. Dan ga je het niet zeggen omdat je jezelf eigenlijk dwingt om God de eer te geven. Maar gewoon omdat het zo is. Wanneer je leeg bent van jezelf, dan ga je eigenlijk niet meer over jezelf willen praten. Maar je gaat over God willen praten. Want niet jij, maar God heeft het gedaan. En het is dus heel belangrijk om vol te zijn van God, omdat het je brengt op een punt van dienstbaarheid. Het brengt je op een punt waarbij mensen ervaren dat God in jou is en met jou is. En dan gaat het erop lijken alsof ze rechtstreeks, of ja, indirect, met God praten wanneer ze met je bezig zijn. Vooral ongelovigen. Een hele simpele voorbeeld dat ik aanhalen is de vrucht van de geest. Als je vol bent van de geest, vol, dan zal automatisch de vrucht van Gods geest in jouw leven bloeien. En dan zal je ook merken dat je minder boos wordt, dat je minder snel geïrriteerd raakt. Je zal merken dat je minder snel haat. Maar je zal lief hebben. Dat je barmhartig zal zijn. Dat je trouw zal zijn. Waarom zou je niet vol willen zijn van God? Dus wees leeg van uzelf. Maar wees vol van God. Laat Jezus het centrum zijn van uw leven. Ik ken sommige mensen die zo vol zijn van God dat

overal waar ik ga, of het nou in de winkel is, waar het ding maar een 10 minuten zou duren, dan duurt het 2 uren lang, omdat ik dan het woord verkondig in de winkels. Omdat hij weet hoe belangrijk het is om het evangelie te verspreiden. Er zijn duizenden, miljoenen, miljarden mensen die naar de hel gaan. And we don't care enough. We maken ons niet echt zorgen om die mensen. Wij wachten. Heere, u moet me zeggen. U moet me zeggen of ik moet gaan bij die man of bij die vrouw. Maar de opdracht is duidelijk. Ga en verkondig. Wat is het om gewoon te zeggen, hey, accepteer Jezus hoor. Accepteer Jezus, want hij is voor jou gestorven. En hij wil je heel dicht bij je hebben. Want we allemaal hebben gezondigd. Maar hij is voor uw zonde gestorven. En nu kunt u voor altijd bij hem blijven. Als u hem natuurlijk aanvaardt. Als u hem niet aanvaardt, dan is dat uw keuze. Maar wees vol van God. Een tekst dat ik u kan geven vanmorgen is Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Het leven dat ik nu in het lichaam leid, leid ik door het geloof in de Zoon van God. Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer. Ik ben leeg van mezelf. Ik ben leeg omdat ik dood ben. Maar Christus leeft in mij. Het leven dat ik nu in het lichaam leid, leid ik door het geloof in de Zoon van God. Nou, nogmaals welkom bij deze nieuwe aflevering, bij deze nieuwe uitzending, bij deze nieuwe editie van The Morning Move, hier on the 94.5 FM, your daily inspiration, and not just radio.

0: Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, dinsdag 8 september 2026. Wie op de Heere vertrouwt, die omringt hij met goede tierenheid. Wie op de Heere vertrouwt, die omringt hij met goede tierenheid. Psalm 32, vers 10, het leerwoord. De genade van de Heere Jezus, zij met allen. De genade van de Heere Jezus, zij met allen. Openbaringen 22, vers 21. Het gezang. Goede tieren is de Heer, heil en zegen wil hij geven. Vriendelijk ziet zijn aanschijn neer, lichtende ten eeuwige leven. Maken wij zijn werk bekend, tot aan 's wereld uiterst eind. Dat de volken zich bekeren tot de heerlijkheid des Heren. Gezegende dag, broeders en zusters, God zegen.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Griffy. Wij zijn weer mee in de acte, jong. Als maar denk je naar niks te doen.
2: Jij hebt niet dingen aangesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik in om mijn phone voor een chingboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: We are you, we are Sue.
4: Let the fire fall, oh Lord.
5: World Revival Fire Conference. Benaf de Dissels van gemeenteheid Zolder Aarde. En wij willen u van harte uitnodigen voor deze World Revival Conference dat gehouden zal worden aan de Verlengde Keizerstraat, nummer 61 tot en met 63. Het zal zijn in het pand van Stichting De Mantel. Dit is onze eerste World Revival Fire conferentie in Suriname. En we willen daarbij of hierbij de leiders en de voorgangers uitnodigen van de verschillende gemeenten. Om bemoedigd te worden, geïnspireerd te worden en aangemoedigd te worden tot gebed. In verwachting op de grote beweging dat God momenteel geeft overal in de wereld en ook zal doen in Suriname. Ik wil u uitnodigen om daarom aanwezig te zijn 4 en 5 september. Verlengde Keizerstraat nummer 61 tot nummer 63 in het gebouw van Stichting De Mantel. We hopen u daar te mogen verwelkomen. God zegen.
6: Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op Plantage Osembo in het district Park. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello.

0: Hallo Happy Kids, hoe gaat het met jullie? Alles goed? Vandaag ben ik weer samen met jullie en natuurlijk gaan we gezellig bezig zijn. Voordat we verder gaan, gaan we natuurlijk de Heere weer danken voor deze mooie dag. Gaan we onze handjes vouwen? Vader in de hemel, dank u wel Heer voor deze mooie dag. Dank u wel, Heer, dat we weten dat u van ons houdt. Heer God, ik bid voor alle happy kids, Heer, die luisteren op dit moment naar hun eigen programma, de Happy Kids. En we willen natuurlijk bidden voor alle mama's en papa's. En we bidden ook voor alle kindjes die zich niet zo goed voelen, die zich een beetje ziek voelen, Heer. Dat u ze mag genezen en dat u alle kindjes, alle happy kids mag beschermen. Dit alles bidden wij in Jezus' naam. Amen. Zo happy kids. Vandaag gaan we natuurlijk verder met het verhaal over, hoe heette die man weer? De Chinese man? Wie kan me zeggen? Kom dan, wie kent hem?
1: Ik, zuster, hij heet Lai Kuan.
0: Ah, goed zo, inderdaad. Lai Kuan. En Lai Kuan, die is vanuit China vertrokken om naar Suriname te gaan. En gisteren hadden wij het al zo een beetje besproken. We hadden al een beetje over nagedacht van hoe is hij van China naar Suriname gekomen? En hebben jullie enig idee?
1: Met de boot, zuster.
0: Ja, helemaal goed. Met de boot. En dat was een hele lange reis. Stel je eens voor, wie durft om met de boot voor hen uit, helemaal vanuit China naar Suriname te varen. En in Suriname aangekomen, hij was niet alleen hoor. Hij was nog met 250 andere mannen. En hier aangekomen in Suriname moesten ze hard werken. Op de plantages. En jullie weten hè, de plantages, op een plantage werd er geplant. En daar moesten ze zo hard werken met een houwer, moest hij de cacaobomen en de grond eromheen schoonhouden. En dat in de felle zon, aboom faya song, en met honderden muskieten. Dus het was al heet met al die muskieten die op je afkomen. Mijn guns hoor. Het was gewoon vreselijk. Want volgens mij hadden ze in China geen muggen. En dat heeft hij nooit gedaan in China. Hij heeft nooit zo hard gewerkt. Mijne, hij werd moe en moe van de zon. Want de zon van Suriname was zo fel. En wat hij verdiende was heel, heel erg weinig. En het viel tegen. Hij was niet tevreden. Hij dacht, zo hard moet ik werken in de zon. Met die muskieten. Nou, mikis aching money dis. Terwijl in China, daar kon hij roven. En hij hoefde niet eens hard te werken en had hij heel veel geld. Oké, maar hij is nu eenmaal in Suriname. Hij moest werken. En dan had hij een berekening gemaakt. Hoe lang moet ik werken om rijk te worden? Al werk ik 5 jaar of 10 jaar. Met cacaobomen kappen en de grond schoonhouden. Al werk ik 100 jaren. Ik ga niet rijk worden. Hij dacht, dit is niet wat ik wil hoor. Ik ben niet helemaal van China naar Suriname gekomen om zo hard te werken. Dan niks. Dan niets verdien ik. Ik kan geen grote huis hebben. Ik kan geen mooie auto kopen. Ik kan niks doen. Ik krijg ampertjes om eten te kopen. Nee, dat wil hij niet. Oké. Dan dacht hij van, hoe kan ik op een andere manier geld verdienen? Ik wil snel, snel geld verdienen. Snel, snel. Ah! Hij had een idee. En weten jullie wat zijn idee was? Wie weet het? Wie denkt het? Dobbelen! Ja! Hij dacht, ik ga dobbelen. Dobbelen is een spel, een kans spelen om dan geld te verdienen. En iedere dag, nadat hij zo hard had gewerkt, was hij dan aan het dobbelen. En de mannen onderling die plaatsen hun geld op de grond. En daarna werd er een tol in beweging gebracht. En razendsnel draaide de tol om haar as. Zo, een tol was een soort speelgoed dat je kon draaien, om het zo te zeggen. Het was dus een voorwerp dat om zichzelf om zijn as draaide. En vol spanning keek iedereen toe wie zou winnen. En het gevaarlijke is dat de meeste van hen in één avond al zijn geld verloor die hij voor de hele week had verdiend. Ja, ze waren een week geld dan gelijk kwijt in één keer. En evenzo had Laikwan ook niet zoveel geluk. Soms won hij een beetje, maar meestal verloor hij. En telkens leende hij weer geld bij zijn vrienden om elke keer weer mee te kunnen doen. En zo begon hij schulden te maken. Want vandaag gaat hij verloor en dan gaat hij weer geld lenen bij zijn mattie. En dat geld verloor hij weer. En dan gaat hij weer geld lenen bij een andere mattie. En zo raakte hij steeds dieper in de schulden. Ja, hij had zoveel paimangs. En weken gingen voorbij. Maar hij kon het geld niet terugbetalen. Want ook dat geld wat hij verdiende, gebruikte hij niet om zijn schulden terug te betalen, maar ging hij elke keer weer om te gaan dobbelen, denkende dat hij dat geld gaat winnen, dat hij dat geld terug gaat winnen en dat hij daarmee zijn paimang zou betalen. Maar nee, elke keer weer, elke avond weer en natuurlijk werden die vrienden boos. Ze waren boos op hem van, Laikwan, wanneer ga je dat geld terugbrengen? Want zij hebben dat geld natuurlijk ook nodig. En elke dag vroegen ze om dat geld. En elke dag werden ze boos. En elke dag werd hij af uitgescholden. En toen dacht Laikwan, ik moet een oplossing zoeken. Want ik wil alle schulden in één keer betalen. Oké. Toen dacht hij, weet je wat? Ik ga naar mijn baas. We noemen ze een opzichter in die tijd. De opzichter van de plantage. En hij stapte toe en hij zei van, ik wil een bedrag lenen. En de opzichter, zijn baas dus, die heeft hem geleend. En toen dacht hij, oké, ik heb dat geld, ik ga al mijn schulden betalen. En toen hij zo met dat geld liep, dacht hij, weet je wat? Eigenlijk kan ik met dit geld even gaan dobbelen en ik weet zeker dat ik ga winnen. En dan heb ik een kleine winst en dan heb ik dan mijn schulden betaald en ik heb winst. En dan, hij pakte dat geld en hij vertrouwde erop dat hij zou winnen. En hij begon te dobbelen. Maar, ja, het was weer misgegaan. Het is helemaal fout gegaan. Want binnen een uur was hij dat groot bedrag die hij van zijn baas heeft geleend ook kwijt. Oh, wat was Laikwan zo kapot. pad. En hij dacht, oh jee. Ik heb dat geld niet om mijn vrienden te betalen. En nu ben ik dat geld, dat grote bedrag die ik heb geleend bij mijn baas, ook kwijt. Oh, hij was zo verdrietig. Wat moest hij doen? Hij had zelfs geen geld om een broodje te kopen, om eten te kopen. En iedereen was boos op hem, dus hij kon nergens. Hij kon niet naar zijn vrienden. Maar hij had twee andere vrienden die hetzelfde probleem hadden. En zij hadden ook al hun geld kwijt. En zij hadden ook geld geleend bij de plantageopzichter. En ze spraken en ze kregen. Plotseling een lelijke plan in hun hoofd. Ja, en ze spraken onderling en toen zei de een van, weet je wat? We gaan onze plantageopzichter doden. Dan hoeven we hem niet meer te betalen, want hij is eigenlijk ook een vervelende man. Dus als we hem doden, hoeven we hem niet te betalen. En terwijl ze er over spraken en hoe meer de duivel in hun hart werkte, en dan kwamen ze met zoveel lelijke ideeën en plotseling stond Lykwan op en hij pakte ze hoor. En hij zei, laten we het direct doen. Laten we hem doden, dan zijn we bevrijd van alle schulden. Ja. En ze slopen stilletjes tussen de hutten door naar de kamer van de opzichter. Want ze weten waar de opzichter sliep. En de opzichter, die zat te snurken. De opzichter sliep. En snurkte. En terwijl hij zo sliep, werd hij vermoord door Lykwan op wrede wijze. En zijn vrienden, die hielpen mee. En hij werd gedood. Oh, wat was dat erg. En had iemand gezien? Nee. Niemand had gezien. Niemand had ze gezien. Maar bevend liepen ze weg. En terug door de hutten heen liepen ze weg. En die avond kon Lykwan niet slapen. Telkens dacht hij eraan wat hij had gedaan. Hoe hij die man heeft vermoord met zijn houwer. Maar hij zei tegen zichzelf, nee, het is goed dat ik het gedaan heb. Hij troostte zichzelf. Nu hoef ik geen schulden meer te betalen. En weer knaagde het aan zijn geweten. Dacht hij, het was vreselijk wat ik heb gedaan. Maar daarna probeerde hij zichzelf weer te troosten. Nee, het is goed wat ik heb gedaan. Maar hij kon niet in slaap vallen. Na een poosje viel hij wel in slaap. En in zijn slaap zag hij de opzichter. Hij zag de dode opzichter liggen. Ja, hij droomde over de opzichter. En hij hoorde hem roepen, jij bent een moordenaar. Jij bent een moordenaar en je zal ervoor boeten. En het leek alsof de opzichter hem wilde vastgrijpen. En hij zag alleen maar bloed. Bloed aan zijn handen. Bloed aan zijn kleren. Oh, vooral was dat vreselijke bloed. Oh, wat een nachtmerrie had. Hij begon te gillen en te schreeuwen wat hij zag. Hij zag steeds de dode opzichter voor zich. Oh, en plots werd hij wakker. Helemaal bezweten. Hij was doodsbang. Hij durfde niet eens meer te gaan slapen, want hij was bang dat hij weer een nachtmerrie zou krijgen. Oh, wat was dat vreselijk, Happy Kids. En wat gebeurde er daarna? Nou, dat gaan we morgen horen. Voor nu wens ik jullie een fijne dag verder. Dag, happy kids.

0: Het is 7 uur.
1: Goedemorgen, u luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van vandaag. Steeds meer minderjarigen besmet met SOAS en HIV. RGD hervat middagpolies na opschorting actie. Miljoenen schuld zet gezondheidszorg in het binnenland op scherp. SLM zet World Atlantic in om regionale vluchten te stabiliseren. Times of Suriname schreef vandaag steeds meer minderjarigen besmet met SOAS en HIV. Jongere medewerkers maken zich zorgen over de stijging van HIV en SOA-besmettingen onder steeds jongere jongeren in Suriname. Volgens hen zijn vooral gebrekkige seksuele voorlichting en onbeschermd seksueel contact belangrijke oorzaken. Ze roepen ouders, scholen en de overheid op om al op jonge leeftijd meer aandacht te besteden aan seksuele gezondheid, grenzen en veilig vrijen. Ook Times of Suriname schrijft vandaag: RGD hervat middagpolies na opschorting actie. De middagpolies van de RGD zijn weer volledig hervat nadat het verplegend personeel de actie voorlopig heeft opgeschort. De directie heeft toegezegd uiterlijk vrijdag achterstallige betalingen aan het personeel te doen. De vakbond blijft de situatie volgen en waarschuwt dat nieuwe acties mogelijk zijn als de afspraken niet worden nagekomen. Uit Starnieuws halen wij vandaag: miljoenen schuld zet gezondheidszorg in het binnenland op scherp. De financiële problemen bij de medische zending lopen op tot miljoenen, waardoor de gezondheidszorg in het binnenland onder druk komt te staan. MZPHCS heeft in 2026 nog geen exploitatiekosten ontvangen, waardoor er betalingsachterstanden zijn bij onder meer luchtvaartmaatschappijen en medicijnleveranciers. Ook de 58 polyklinieken kampen met achterstallig onderhoud. De organisatie vraagt om een structurele financiële oplossing en beter overleg met de ministeries van Volksgezondheid en Financiën. Ook uit Starnieuws halen wij vandaag: SLM zet World Atlantic in om regionale vluchten te stabiliseren. De SLM heeft World Atlantic ingeschakeld om de regionale vluchten stabieler en betrouwbaarder te laten verlopen. Dit komt nadat het SLM-toestel PZTCX buiten gebruik raakte en er problemen met vertragingen ontstonden. SLM werkt ondertussen aan een structurele oplossing voor het toestel. PZTCV blijft tot 12 september beschikbaar voor chartervluchten en kan indien nodig worden ingezet voor reguliere vluchten. Bedankt voor het luisteren. Dit was het ochtendnieuws met Radio Shalom. DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
2: Boy, mi wa klara ozo. Mala san opo preis. Dus abe chep ko smara? Ame suku kwaliteit toch.
3: Hey broer, no stress you a day. Ino yere. Historex abu a new verfi. Verfi.
2: Huh?
3: Verfi.
2: Verfi? Da sa dati.
3: Verfi. Nayeri nayeri. Dofi dofu. Tulis mi tegi ba. Verfi. Na anyu merek to. En a verfi disi. Giu na fordelak tori ja. Ama ap waterbasis, acrylatex, mat, nanga zijde glans. Voordelig tori, voor alfa jouw bouw. Dus, if mi bede you. Mi bo ver van a verfi er. Verfi, by Historex.
0: Rustine Car bestaat niet 1 of 2, maar 3 jaar. En dat vieren we met jou. Krijg daarom 1000, 2000 en zelfs 3000 Amerikaanse dollars korting op een nieuwe Hyundai. Kies je voor Venue, Creta, Tucson of Palisade? Er is feestvoordeel op alle modellen. Maar wees er snel bij, want de voorraad is beperkt. Pristine Car aan de Van 't Hogerhuisstraat 23. We go the extra mile.
4: Deel is uw prepaid voordeel. SMS de letters BEL, B-E-L, naar 4006. En praat zo lang en vaak als je maar wilt tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Deel is uw. Keeping us in touch.

Ja. We zijn weer terug live in de uitzending. Een hele goede morgen nogmaals aan alle lieve luisteraars van Radio Shalom, Shalom, Shalom. Familie Shalom. Het is middels 7:10 en dat wil zeggen dat wij nu aan u presenteren het tweede gedeelte van The Morning Move. Elke dag van maandag tot en met vrijdag hebben wij The Morning Move van 6:00 's morgens tot en met 8:00. Dat wil zeggen dat wij nu ongeveer iets minder dan 50 minuten met elkaar hebben. Nogmaals, goedemorgen en welkom bij een nieuwe editie, een nieuwe aflevering, een nieuwe uitzending van het programma The Morning Move. Mijn naam is Ian Mourassim en ik ben vandaag uw presentator door Gods genade. Zo genade, tap genade, tap genade. En we lezen even onze eerste bemoediging. Eerste WhatsApp bericht die binnen is gekomen. Dat was om 6:05. God zegen, zus. God zegen, zus. Is waarschijnlijk bedoelt ze God zegen, broer. Goedemorgen. Mag ik van u de bemoediging van vandaag? Ik wil het graag nog een keer beluisteren als het mogelijk is. Ik had een deel van uw bemoediging gemist. De uitleg was duidelijk en bemoedigend. Oh, waarschijnlijk praat zij over het goed begin. Oké. Goed begin zal over 50 minuten, iets minder dan 50 minuten, precies om 8:00 hebben wij dan de herhaling van het goed begin. De zuster Ivy, dat komt helemaal in orde. Even kijken, wie hebben we nog meer? Mama Evi, die zegt een frisse en gezegende dag voor iedereen. Drukte! Oké, mama Evi. God zegen en good morning ook aan u. Nou, er zijn nog een paar WhatsApp berichten, maar dat gaan we dan straks lezen. Als u nog geen WhatsApp bericht hebt gestuurd, dan mag u dat nu op het nummer 875-5358. Ik feliciteer de jarigen van vandaag, of degene die wat te vieren hebben vandaag, van harte gefeliciteerd. En geniet van jouw dag, geniet samen met God van jouw dag en geef God echt eer, want hij geeft jaren, hij geeft levensjaren, hij schenkt gezondheid, hij schenkt kracht. Dus het is echt wel genade. Ik vind het soms zo grappig, hè, dat mensen de eer naar zich toe trekken wanneer zij jarig zijn. Ja, maar oké. Het is echt de Heere die jarig geeft. Ik ken het als beter als niemand anders. Weet je, soms wanneer ik 's morgens, niet soms, maar elke ochtend wanneer ik opsta, dan moet ik de Heere gewoon echt danken. Omdat ja, ik kon echt allang dood zijn geweest. Ik praat er niet vaker over, maar God is echt genadig. En je gaat het niet beseffen. Soms lijkt het alsof men niet beseft dat het niet normaal is, omdat het niet gewoon is dat men 's morgens opstaat. Er zijn velen die niet opstaan, of velen die het leven gewoon verlaten. Gewoon, pats, boom. Je weet niet eens, hij was niet ziek of zij was niet ziek. Er was niets aan de hand. En je gaat gewoon. En daarnet sprak ik over even, dit moet ik toch even zeggen, hoor. Want daarnet sprak ik over we don't care enough about others. We geven niet echt nog niet genoeg om anderen. Om het evangelie te verkondigen. De blijde boodschap. Want weet u, na dit leven is er echt voor eeuwigheid. Er is daar een niets. Geen tijd meer. Dus het is echt in dit leven dat je echt de Heer gaat moeten aannemen. Na dit leven kan het niet meer. En asambe dangrami, maar je begint meer en meer te beseffen, snapt u, dat er genade is dat wij elke ochtend krijgen om op te staan en om telkens weer te kunnen kiezen voor Jezus en dat wij andere mensen kunnen bemoedigen om Jezus aan te nemen.
Want weet u wat hel is? Oh, verschrikkelijk. Dus maak het in orde met de Heere. Wees een zegen voor iemand van morgen, vandaag. En praat haar evangelie. Want je wilt het niet, je wenst het niet voor je vijand zelfs. Dat die in de hel terechtkomt. Het is verschrikkelijk. Mooi zo. We gaan verder. Want het is nog steeds de morning move. We willen mensen opkrikken. We willen mensen bemoedigen. Dus we gaan verder met het lied. Hoe heet het liedje? Van Donnie McClurkin. Akeko Ofana no Jesu. No one's man no delik Jesus. That's why I'm not sure.

dat is de Afrikaanse versie van No One's Monodelic, Jezus. Nog geniet nog steeds van de uitzending hier op de 94.5 FM. Your daily inspiration and not just radio.

Ja, en ik geniet van de uitzending hoor. Ik weet niet van u, maar laat het toch even weten in de WhatsApp berichten 875-5358. Ik lees een bericht van Freddo. Frederik. Goedemorgen broeder Ian, zegen. God zegen. Blij u weer te horen broeder. Komowene is al wakker. Ja, en dat was Donnie McClurkin met Gado de Juan, Boom Gado. Heel mooi. We gaan nu nog een tripje omhoog. We gaan het een beetje rumoerig doen vandaag. Gewoon om je een beetje in de mood te brengen. Om je op te peppen vanmorgen. Kunt u lekker dansen.

Een hele goede morgen ook aan Fredo. Let's go, 8-7-5-5-3-5-8 is het nummer waarop je kunt appen. Laat een bericht achter. Heeft u misschien een bijbeltekst gelezen? Laat weten waarover u heeft gelezen. Laten we elkaar bemoedigen. Laten we samen radio maken. Zuster Sietje uit Den Haag. Die zegt goedemorgen broeder Ian en shalom familie. Dank de Heer voor zijn genade op deze nieuwe dag. Dank voor uw bemoediging. Den Haag luistert. Groetjes van zuster Sietje. En zij stuurt ook 1 Petrus 6 vers 6. Of 1 Petrus 5 vers 6. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Dank u wel van harte, zuster Zietje. En zo'n lobby daar voor Den Haag.

Zuster Wendy uit Frans-Guyana die zegt bonjour, bonjour broeder Ian. Ik dank de Heer voor zijn genade. We hebben weer een nieuwe dag van hem ontvangen. Dank u wel voor de bemoediging, broeder. Het heeft tot mij gesproken. En zo wil ik leven voor God, mijn hele leven lang. Be blessed and love you with the love of Jesus. Afkomstig van zuster Wendy uit Frans-Guyana. Bonjour, bonjour. Como se va, como se va? Natuurlijk moet ik ook groeten mijn dochtertje en mijn vrouw, Jayla Rose. Papa loves you. En natuurlijk Natasha. Love you too. Ja, yeah, en dat was Onaga, It's Working van J.J. Hairston en Tim Godfrey. Nou, we gaan even een herhaling doen. Het is inmiddels 7:30 geweest. Dus we gaan even de herhaling doen van de bemoediging van vanmorgen. Vanmorgen hebben we gesproken over leeg van onszelf, maar vol van God. We hebben gesproken over hoe belangrijk het eigenlijk is om zo'n levensstijl te leven. En hoe we eigenlijk vol kunnen zijn. Ik heb het ook vergeleken met een glas water of een glas soft, een glas cola, laat me het zo zeggen. En hoe je dan die cola eruit halen, zodat eigenlijk dat glas vol is met water, is om alles soft eigenlijk, niet een deel van dat soft of van die cola eruit te halen, maar letterlijk alles. En dat moet je doorspoelen eigenlijk onder de kraan. En dat doet de Heer met ons. Hij spoelt ons. Het is een proces. Niet één keer zijn we leeg van onszelf, maar het gaat geleidelijk. Naarmate wij vol worden van God, dan zien we dat we beetjes bij beetjes van onszelf loslaten. Beetjes bij beetjes, dan worden we minder snel boos. We verlaten eigenlijk dat oude karakter, dat oud leven. Want soms is het nog zo, hè, dat we na jaren nog steeds van die oude karakter hebben. Dat je ziet, ik word nog steeds zo snel boos, joh, als vroeger. Samen kost het een lekkere, joh. Je hebt nog een beetje van het oud leven, maar eigenlijk wat we moeten doen is door het proces heen gaan. En het kan wat tijd duren. Heeft u ooit melk of stroop of wat dan ook onder water gezet? Dus in een glas natuurlijk, onder een lopend water. Je ziet dat het beetjes bij beetjes. Er gaat wel water in, maar je ziet nog steeds deeltjes. Of je ziet nog steeds stroop in het glas. Maar na een periode, dan zie je dan alleen maar water. En hoe kan je dan vol blijven? Hoe kan je dan alleen vol blijven van water? Is wanneer je het onder de kraan laat staan. Dus dat wil zeggen, als wij vol willen zijn van God en leeg willen zijn van onszelf, dan moeten we ons bezighouden met de dingen van de Heer. We moeten dicht bij de Heer blijven, zodat Hij ons kan vervullen. Elke dag weer vervullen. Want wat gebeurt er als je over een periode je terugtrekt? Of je hebt het zo druk dat je eigenlijk geen tijd met God spendt. Of je hebt geen intieme relatie met God. Dat je ziet dat je collega, je ziet dat je tank, een collega. En wat we niet willen hebben, is dat je londree. Dus je wilt eigenlijk constant en volledig, continu vol zijn van God. En dat is door bezig te zijn met de dingen van Hem. Dat is door met mensen bezig te zijn of in de buurt blijven van mensen die ook vol zijn van God. Want soms je legi maar trouwens spang en daar denkt hij bij. Abradavi, ik bemoedig je. Ik moet ervoor zorgen dat ik elke ochtend of elke dag eigenlijk vol ben. Zodat wanneer ik kom in de studio, wanneer ik kom in de uitzending, dat ik kan tanken. Dat ik mensen kan helpen. Dat ik geestelijk kan tanken en bijtanken, zodat jullie verder kunnen gaan geestelijk.

Maar ik moet ook tijd nemen met de Heer, want ik moet een tik ten en een gadden. Dan moet je nog maar denken. Dus het is natuurlijk genade en genade, zeg ik nogmaals, dat ik dit werk mag doen. En ik ben de Heer zo dankbaar, hoor. Maar de bemoediging van vanmorgen is heel duidelijk. We lezen het ook bijvoorbeeld in... kom je halen tekst, want ik ken het niet uit het hoofd, ik ga eerlijk zeggen, hoor. Galaten was het, hè? Galaten 2 vers 20, als ik dat goed heb. Precies, Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd. En ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Het leven dat ik nu in dit lichaam leid, leid ik door het geloof in de Zoon van God. Met andere woorden, Yusrefi Dedekaba. Maar het is Jezus Christus die nu in jou leeft. Jij leeft niet meer, maar Christus leeft in jou. Dat wil zeggen, alibi sayube libi fossi. Dat ne bestamoro eigenlijk. Maar Jezus heeft jou opnieuw leven gegeven, een nieuwe identiteit. En dat wil zeggen dus dat je eigenlijk leeg moet zijn. Je leven moet leeg zijn van de slechte dingen dat je deed vroeger. Maar je bent nu vol van Christus. Nu is het all about Jesus. Wees vol van Jezus. En praat over Jezus. Wanneer je vol bent van Jezus, ga je praten over Jezus. Ik hou ervan om met mensen te praten die vol zijn van God. Die vol zijn van Jezus. Want dan leer ik. Ik leer. Zij leren. Wij leren. Is dat niet, hoor? We worden beide dan bemoedigd. Maar dat is dus de bemoediging van vanmorgen. Als u het had gemist om 6:15, mee hoop dat die de manting je mag beleren van Sunny, of dat het u tot herinnering mocht brengen en dat u bemoedigd mocht raken vanmorgen. Het is nog steeds de 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio. We gaan over tot een andere pokoe en dat is Luku Luku van Marizu. Geniet ervan.

En wat ik bijna vergeet zijn de WhatsApp berichten. We gaan door met mama Cynthia. En zij zegt: goedemorgen broeder Ian. Psalm 115 vers 1. Niet ons, o Heere, niet ons. Maar uw naam geef eer. Om uw goedertierenheid, om uw trouw. Groeten van mama Cynthia. Was heel vroeg wakker. Ben even gaan liggen, in slaap gevallen. Be blessed. Samen met u wakker. Zo lobby mama Cynthia en groetjes. We komen zo zoetjes aan het einde, mensen. Het is bijna 7:15. Dat wil zeggen dat we zo meteen overgaan naar een reclamebreak.

voordat wij overgaan tot de reclamebreak, kunnen we nog een pokoe afspelen. En dat is ook een pokoe van Marizu. Opinions. En dit is voor Natasha.

0: broeder Colin Franklin. Die zegt 1 Petrus 5 vers 6 uit het boek. Als u zich buigt onder de sterke hand van God, zal hij u oprichten als hij vindt dat de tijd daarvoor gekomen is. Nou, nu gaan we even over tot de reclame, naar de reclamebreak. En daarna zijn we dan terug met de rest. Ja, met de rest van de WhatsApp-berichten en de rest van de pokoes. En zo zullen we dan samen afsluiten. Dus tot zo.
1: Samen zuinig. Water voor iedereen. Tijdens het afwassen hoeft de kraan niet voortdurend te blijven lopen. Gebruik een tijl en draai de kraan dicht wanneer je hem niet nodig hebt. Zo voorkom je onnodige verspilling. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.

0: 4006. En praat zo lang en vaak als je maar wilt tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Telesuur, keeping us in touch.
1: Alla you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u onverheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presipika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan yang voor bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
2: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen één dag geschilderd is. Dit kan met Hysterex Aquaguard Roof Paint, de innovatieve milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Hysterex Aquaguard Roof Paint biedt verder de volgende voordelen. Het is geurarm, droogt sneller en na uiterlijk 2 uur is het al overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder ook wit. En dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel, de kwast, roller en spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Hysterex Aquaguard Roof Paint en ervaar de innovatie. Hysterex Aquaguard Roof Paint, de slimme keuze voor uw dak. We'll be right back.

Ja, zo, we zijn terug. In de uitzending live van de Stadionlaan nummer 7. En we luisteren naar Omema van Chandler Moore. De groetjes aan de stichtingen, de kindertehuizen, de bejaardentehuizen, de ziekenhuizen. De groetjes aan het bijzonder aan Stichting In De Ruimte. Groetjes aan Vanessa en Bradadeel. En aan de rest van de crew daar in Stichting In De Ruimte. Jullie mogen lekker meedansen op Omema. En misschien bent u al reeds op het werk. Dan mag je heel lichtjes ook meeswingen. Nee hoor, laat niemand je tegenhouden. Verspreid de blijdschap.

zuster Claudie niet zeg. Morning, broeder. Alles goed met u? Ik dank u voor de aanmoediging van vanmorgen. En ook een goed begin. Zorg en hoop is al wakker. God zegen, broeder, voor u en familie. En ook voor ieder die luistert. Dank u wel van harte, zuster Claudine. En geniet u nog steeds van de 94.5 FM-uitzending vandaag. Het is nog steeds een nieuwe editie van The Morning Move. Elke dag van 6 uur tot 8 uur 's morgens. Van maandag tot en met vrijdag.

buiten Suriname. Welkom, welkom, welkom, welkom en een hele goede morgen. Mogen je vandaag een nieuwe ervaring met de Heer ontvangen? Of hetgeen waarvoor je al zo lang bidt ontvangen vandaag? That you may receive a miracle today. Ik spreek het uit. Ontvang het in Jezus' naam. Dat jouw doorbraak vandaag mag komen.

Ja, en de mensen van Casabolo luisteren mee. Goedemorgen broeder Ian, ik luister mee op werk, op weg naar het werk. Ook al app ik niet, ik luister elke dag mee. Dit is mijn ochtend, vitamine. Have a blessed day. Dag Miem, groetjes. En God bless Casabolo. Goedemorgen, een gezegende en prettige werkdag voor iedereen. En een speciale groet voor mijn lieve papa Ian, namens Jayla Roos. Dag JJ.

Yan at Son Sukot, eh. He will leave the 99. So glad you leave. Alleen om die ene verloren te gaan halen. Dat is die liefde. Dat is die echte liefde. Dat hij aan ons geeft. En weet u hoe vaak wij die ene zijn? Die telkens weer verloren gaan. Telkens allerlei we moeten van passie. En hij is weer degene die onze hand trekt. En soms trekt hij aan onze kraag van Konja Boy. Whatever we take, I've witnessed it. Want soms heb je koppen geschapen, toch? Drang aan je zie. En ik ben een van ze geweest, hoor. Nu ben ik niet meer zo koppig.

0: I'm living proof.
1: Ja, ik ben nog steeds koppig, maar niet zo koppig.
0: I'm gonna lose my mind upon this stage. I said I'm living proof that he'll do what he got.
1: Dus probeer te blijven bij de 99. Mama Cornelli die zegt, frisse morgen groet. Het woord God zegt dat wij niet leeg moeten zijn, maar vol van de liefde van Jezus dat wonderbaar is. Omdat ik elke dag mijn relatie overvloedig, zodat de vrucht van de geest mag groeien en bloeien in ons, om die anderen ook te geven wat in ons is. Want Christus Jezus leeft nu in mij. Amen. Blessie. Ja, mama Cornelly. Groetjes. En ook mama Cornelly mochten we zien afgelopen zaterdag hier bij de open dag. In onze fundraising.
0: Oh, math, it's God, math. So glad you... I'm sorry, I'm just grateful.
1: Er zijn dus een heleboel mensen die ik mocht zien en waarmee ik kennis mocht maken.
0: What kind of God?
1: En dat is echt leuk. Mensen luisteren, maar mensen kennen je niet. En ineens, van mijn kant uit, ik praat, maar ik zie niemand. Ik hoor niemand. Alleen wanneer jullie bellen, dan hoor ik jullie. Om te horen van, hey broeder Ian, ik luister al naar u. Ik luister al sinds u bent gekomen naar u. En ik kan me nog heugen dat u dit heeft gezegd en dat heeft gezegd. Het is heel mooi om te horen. En om te weten dat dit werk echt gezegend werk is. En mama Cedorov die vraagt... ze zegt... Morning, zo lief toch papa Ian. Is het jouw dochtertje, die app hoor? Ja, is mijn dochtertje, Jayla Rose. En natuurlijk kan ik niet vergeten... onze lieve zuster Julia Carto di Cromo. Uit Leiding 11. Die was ook aanwezig op de open dag. Samen met haar gezin. Met Joël en Christel. Alleen mijn vergita aan meisje in een van meisje in Baka. Dat schattig meisje, man. Maar groetjes aan jullie daar. En geniet van de uitzending. En zo'n lobby. En niet te vergeten... Ook mama Florence was aanwezig. Zij moest aanwezig zijn. Anders dat trobje ook zoek het op. Mama Florence die zegt... Goedemorgen, geliefde broer Ian. God zegen, groetjes aan ieder. Blessie dag. Vandaag lobby. God is goed. En zeer te prijzen. Onze broeder Johan Amulo was ook aanwezig. Dus ik groet u ook. Oh ja, Elea. Groetjes aan Elea. Ik weet niet of Elea nog slaapt, want het is vakantie. Maar we zijn dus aan het eind gekomen van dit mooie programma. We zijn morgen weer terug bij u, zo de Heere wil. Met een nieuwe aflevering, een nieuwe editie van The Morning Move. En vergeet niet waarover wij vanmorgen hebben gesproken. Wees leeg van uzelf en vol van God. Mijn naam is Ian Mourasim en dit was een nieuwe editie van The Morning Move. Rest mij nog te zeggen, me love you, nangadalobi voor Mazra. Ik zeg bye bye, swai swai, ciao ciao.
0: What kind of math is
1: en mwah, mwah. Doei doei.
0: This is God math lead. It's not girl math, it's God math. So glad you...

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedendag lieve mensen. We zijn weer in het programma Een Goed Begin. En mijn naam is Atmo Pawiro David. Samen met mijn vrouw zit ik hier in de studio, die ook samen met mij voor dit programma hele mooie bemoedigingen hebben voor jullie. Wij zijn verbonden aan gemeente Eagle Wings Ministry International onder apostel Kenneth Kazan Pawiro. En ook vanuit de gemeente groeten wij u, waar u zich ook bevindt in de auto, aan het werk, in de keuken, koffie aan het maken, lekker ontbijt aan het voorbereiden. Het is een goed begin. En dan zit je buiten met je ontbijt en je kijkt naar buiten. De vogels zingen. Je kijkt naar je bloemen. Je kijkt naar je plantjes en je geniet van je tuin. En je kijkt naar de lucht en je ziet vogels langs vliegen. Mooi. Mooie ochtend of een mooie middag. Noem maar op. Je zit lekker te chillen in je tuin. En je vraagt jezelf af. Wie heeft al deze dingen gemaakt? Van waar komen al deze dingen? Van waar komen de bomen? Van waar komt de lucht? Van waar komt de zon? Heb je jezelf soms niet afgevraagd? Coupé des van die si komoto, zouden we net zeggen in het Surinaams. Fa ala de san die si du deja. Suma miki de san die si. Weet je? Dan had ik het daar net over je koffie, over je ontbijt. En wat heb je nodig voor je ontbijt? Om ontbijt klaar te maken, vraag je af, samonyang tide. En je ontbijt kan bestaan uit een sneetje bruinbrood of een sneetje witbrood, ham of kaas, minasapsa, iwan potapio brede, even naar baka iksi, spiegelei. Sommige mensen maken er een hele maaltijd van. Maar voor ontbijt heb je nodig basisdingen, brood, boter, brood belegd en dan praat je over een ontbijt. Voor koffie heb je nodig koffie, melk, andere zetten in plaats van suiker, honing, noem maar op. Maar je ziet dat er ingrediënten nodig zijn, je ziet dat er spullen nodig zijn om dat te maken tot een compleet ontbijt. En dan vraag je af, wow. Geweldig toch? Je kijkt naar een ander voorbeeld. Je kijkt naar een huis of een gebouw en je denkt, uit hoeveel stenen zou dit huis of dit gebouw bestaan? Duizenden stenen. Hoeveel zakken cement? Ik noem maar wat. Honderden zakken cement. Dus voor dat wat je hebt gezien als een gebouw, een huis, dat wat je hebt klaargemaakt als ontbijt, je ziet dat je spullen nodig hebt. Je ziet dat je elementen nodig hebt. Tot om iets te maken. En dat is wat wij doen als mens. Om te komen tot iets hebben we iets nodig om te maken. Om een lekker cakeje te maken heb je blam nodig, suiker nodig, elementen nodig. Maar daar vraag ik je af. Wie heeft de maan geschapen? Wie heeft de zon geschapen? Wie heeft de aarde geschapen? Is het uit zichzelf gekomen? Wel, ik kan u verduidelijken. In de Bijbel lezen we over Genesis, of in Genesis. En dan zien we dat God dit alles heeft gedaan. De schepper. En we kennen allemaal het scheppingsverhaal. Wij die naar de kerk gaan en zelfs zij die nog nooit naar de kerk zijn geweest. Op een of andere manier weten wij, we hebben gesproken of gehoord over het scheppingsverhaal. Maar ik wil nu even uw aandacht hiervoor vragen. Hebt u niet gezien dat er een verschil is? Als wij iets maken, hebben we iets nodig. Maar toen God is begonnen met het scheppingsverhaal, had God niets nodig als element. God sprak en er was er. God zei, laat er, als ik het lees in Genesis, 1 vers 3. Dan lees ik daar, er zij licht. En God zeide, er zij licht. En er was licht. En God zag dat het goed was. En verder lezen wij in Genesis 1 vers 6. En God zei daar, zij een uitspansel in het midden der wateren. En dit maakt de scheiding tussen wateren en wateren. Weet je, alles is wat God heeft gezegd, dat het is ontstaan. God heeft niets nodig om iets te maken. God zegt het, het zit in hem en het gebeurt. Al met al kunnen wij zien dat wij aan God geen limiet kunnen zetten. Dat wij aan God geen grenzen kunnen zetten. En de Bijbel leert ons, weet je, God, zijn gedachten, God, zijn macht, God, de persoon van God, is oneindig groot. Geweldig is deze God. Geweldig is deze God. En om te zien dat wij als mensen zijn creatie zijn, toen God zei in vers 26, laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis. Omdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over heel het aarde. God heeft niets nodig en God heeft gesproken. En zo zijn wij en zo is de wereld tot stand gekomen. Heel het universum. En om te bedenken, zouden wij niet naar deze God moeten uitroepen. Als wij in problemen raken, als het leven ons zwaar wordt. Als wij zien dat wij het niet meer aankunnen. Is het niet de moeite waard om uit te roepen naar deze God? Agado di miki alasan. Anobe abnoti fanodu. Di ataki amiking. Soan powerful gado wi abi. En wile ki libis masolesi wisdom nanga wi anu iniwi. Ede tapu wi ede, we horen wi ede. En we bari chemi masra yepimi. Maar echt nu aan bemoedig unu luisteraars. Echt wil ik jullie bemoedigen om kennis te maken met deze God. En het is niet moeilijk. Het is gewoon uitroepen naar God en zeggen, Heer Jezus, ik roep uit naar u. Ik heb u nodig. Ik strek me uit naar u. U die alles hebt gemaakt, u die alles hebt geschapen, u die mij hebt geschapen, zoals uw woord zegt, naar uw beeld en uw gelijkenis. Naar u ren ik toe. Bij u wil ik komen. U begrijpt mij meer en meer dan ik mezelf ken. U kent mij zo goed en beter en meer dan dat ik mezelf ken. En met dat gezegd te hebben, God ziet de potenties in ons. En God weet waartoe wij eigenlijk in staat zijn. En God wil het allerbeste voor ons. En met die intenties heeft God ons gemaakt. Dat wij tot het uiterste kunnen gaan voor hem en voor hem alleen. Al met al wil ik zeggen, geef niet op. Geef niet op. Geef niet op. Het leven kan soms zwaar zijn. En we leven soms naar andere mensen verwachtingen. Wat zullen andere mensen denken van ons? Wat verwachten andere mensen van ons? Maar als wij opstaan, is het erg, eigenlijk is het, moet het zijn, wat verwacht God van mij? Wat verwacht God van mij? En ik wil u bemoedigen, wat God van ons verwacht, is om dicht bij hem te zijn. Wat Jezus van ons verwacht, is om met hem te zijn. Hem alles geven, hem laten leiden. Leid ons, Heer Jezus. En in deze moeilijke tijden, heden ten dagen, is dat voor mij persoonlijk een grote troost en een grote bemoediging. Om op te staan en te zeggen, Heer, hoe moeilijk ook de dag mag uitzien. Zoals u hebt gezegd. Laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Gelijkenis van God. dat we op hem kunnen, kunnen lijken, dat we naar hem kunnen toekomen. Dat is toch een troost, dat is zo'n bemoediging. Weet je? Wie is al die bitranga, mikantier, mikankonakado? En ik ben blij dat wij dit mogen zien en dat wij dit mogen begrijpen. Maar meer nog, dat wij God gaan moeten bidden, dat wij hierin ook moeten geloven. God heeft Jezus Christus gestuurd voor ons, om ons terug te brengen naar hem. Om dat wat is kapot geslagen door de zonde, heeft Jezus Christus hersteld aan het kruis. En we mogen terug naar God. En hiermee wil ik u bemoedigen, hoe ook je dag mag uitzien, hopeloos en uitzichtloos. Alles heeft een begin. En God is het begin, zoals wij kunnen lezen uit de Bijbel. Hij is het begin en het einde. Hij is de Alpha en de Omega. Dus waarom niet rennen terug naar God? Waarom niet uitroepen terug naar God? Als Hij ons heeft gemaakt, is Hij ook degene die ons zal helpen, die ons zal optillen, die ons zal dragen, die ons zal beschermen voor alle ellende. En ik weet, het is soms zwaar, maar ik geloof in God. En met God zullen wij het maken. God heeft het. Hoe moet ik het zeggen? God beslist. En bij God is alles mogelijk. Zo, hiermee wil ik jullie bemoedigen, luisteraars. Geef het aan God. Begin met God. En eigenlijk ook dat onze leven mogen eindigen met God. May God bless you. We love you. God zegen u. Al met al, ik wil samen met u bidden, als u mij dat toelaat. Dan vragen wij God dat Hij ons helpt deze moeilijke dagen. Maar ook dat wij ons uitstrekken naar Hem en geloven dat Hij werkelijk ons zal oprichten. Masra in die hemel, Gado di eritieri Abraham en Agrontapo. Maar ik kom naar uw visie. En wie de actie u voor je pui. Wie de lange wie aan u komt uw masra. En wie het eigen uw tangi voor een roko sa Jezus Christus doen aan kruis. Wie het eigen uw tangi die u zin in uw man piking na grondtapu. Voor je pui. Voor ben dede giwi. En door aben dede. En dan wiki opopbaka. Dat ben ik aan shi taki aan roko ben wini. En in die amini roko di sikado, we etegi tangi taki mi, kan shi in die you lobby wini. Grantangi fu yo man piking. Grantangi taki mi kan gimi libi abra, en you e was mi kring fu mi sondu. Masra yo wa wan kan do dati. We elanga mi anu masra fu yo yepi wi. Yepi wi in wi tro libi. Yepi wi nanga wi oso libi. Jepi wie in uw gezin. Jepi wie in die alle situatie per wie elibi. Masrata wie zo lezi. Smane shi ma wie ai elong watra. Pu a hebi sande in uw ati. En you are wang verstaan a hebi dati. Because you de teki alai. Tapu a kruis. You chari alai. Tapu a kruis. You dede. Tapu a kruis. Ma baka dride you wiki opo baka. Grantangi voor zekerheid. Masra, miki mi poti mi ai na tapu yuwa wang. En tak yu furu mi ati na nga rust, furu mi ati na nga prisiri, furu mi ati na nga lobby. Grantangi voor yu man pikin Jezus Christus. Dis mi e aksi yu, dis mi e begi, in Jezus name. Halleluja. Amen. May God bless you. May God bless you.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin, dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
3: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
4: Veilig verzekeren, Self Reliance.
5: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
6: Zranazani, Naskip, Naviu.
7: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
8: Hey Rui, bij HSGS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
7: Liefste tante als Griffie. Wij zijn weer mee in de acte, joh. Dus wat denk je nou niks te doen?
8: Je hebt niet dingen aangesteld, Roway.
7: Nou, Sam, tante, die zat ik in om mijn phone van Chimboy ting. Dat ben ik wel haast in mijn doen. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
9: We are you, we are Su.
10: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen één dag geschilderd is. Dit kan met Instorex AquaGuard Roof Paint. De innovatieve, milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Instorex AquaGuard Roof Paint biedt verder de volgende voordelen. Het is scheurarm, droog sneller. Na uiterlijk 2 uur is het overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder wit. Dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel, de kwast, roller, spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Historex AquaGuard Roof Paint en ervaar de innovatie. Historex AquaGuard Roof Paint, de slimme keuze voor uw dak.
11: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja Oso, nanga a echt sweet tizzy voor fossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet oso nasi, sweet oso pikante bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, bitawiri moxalesi met gerookte kip erdoor, zoetzure vis en Chinese taiersoep met kip erin. En als add-on hebben wij zoutvlees. Als groente hebben wij kousenband, bitawiri en oker. Dus wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Oso, nanga a echt sweet tissy voor Fossi.
12: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.
11: Beste luisteraars. Vanwege werkzaamheden aan onze uitzendmast zal Radio Shalom morgen 9 september tijdelijk niet via 94.5 FM te beluisteren zijn. Onze livestream blijft wel beschikbaar, zodat u gewoon naar uw favoriete programma's en muziek kunt blijven luisteren. Stem dus online op ons af via www.shalomsuriname.com. Onze excuses voor het ongemak en bedankt voor uw begrip. Radio Shalom 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio.

Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutte, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen

en niet laat varen het werk zijn handen begonnen is. Geliefden, laten we met elkaar luisteren naar de dagwoorden van vandaag. Dinsdag 8 september 2026. Het dagwoord is gehaald uit Psalm 32 vers 10. Wie op de Heere vertrouwt, die omringt hij met goede tierenheid. Wie op de Heere vertrouwt, die omringt hij met goede tierenheid. Psalm 32 vers 10. Het leerwoord is gehaald uit op Openbaring 22 vers 21. De genade van de Heere Jezus zij met u allen. De genade van de Heere Jezus zij met u allen. Het bijbehorend lied. Gezang 269 vers 1. Goede tieren is de Heer, heil en zegen wil hij geven. Vriendelijk ziet zijn aanschijn neer, lichten ten eeuwige leven. Maken wij zijn werk bekend tot aan werelds uiterst eind. Dat de volken zich bekeren tot de heerlijkheid des Heren. Tot zover de bemoedigende woorden van deze dag. Amen.

Luisteraars, het woord dat ik vandaag met u wil overdenken is gehaald uit Galaten 5, daarvan de versen 22 tot 26. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de geest leven, laten wij ook door de geest het spoor houden. Wij moeten niet praalziek zijn, elkander tartend, elkander benedend. Amen. Tot zover de schriftlezing.

Laat ons bidden voor het woord. Vader in de hemel, dit woord is geïnspireerd door uw Heilige Geest, vandaar dat wij tot u komen en vragen ons te verlichten en te begrijpen wat hiermee bedoeld wordt. We bidden u voor zij die het horen, het verstaan en wat ermee doen. Amen. Geliefden, de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Galaten 5, vers 22 tot 23. Uit de brief aan de Galaten blijkt hoezeer apostel Paulus de gemeente wil bepalen bij het heil en de liefde in Christus. Paulus is er van doordrongen en de vele geloofsgemeenschappen dat hij onder anderen in Klein-Azië heeft gesticht, waaronder deze in Galatië, moeten er ook daadwerkelijk van bewust zijn. Hij volgt de geloofsweg van de gemeente, nauwlettend op de voet. Per brief houdt hij de relatie warm en geeft hij richtlijnen hoe de gemeente in de ontmoetingen met de mens en de wereld hun geloof en vertrouwen in Christus moeten bewaren. Christenen moeten beseffen dat zij van Gods wegen door Jezus Christus bevrijd behouden zijn. De Heilige Geest is hun geschonken opdat zij als kinderen Gods naar geest leven en goede daden verrichten. In de praktijk van alle dag is het best wel moeilijk. Mensen nemen dagelijks deel aan het publieke leven. Waar mensen elkaar ontmoeten, ontstaan er spannende uitwisseling van sociale, politieke, economische, etnische en religieuze opvattingen. Deze ontmoetingen, geliefden, kunnen in positieve zin het wereldbeeld van christenen verrijken. In een ander geval kunnen allerlei meningen enorme druk leggen op de wil en het gemoed van mensen. Dan kan het besef van christenen zijn weg hebben. De onderwijzing van Paulus aan de Galaten is daarom nog steeds actueel. We weten hoe enorm moeilijk het is om als navolger van Christus niet met de stroom van lust en zonde mee te gaan. Paulus gebruikt daarvoor het beeld van leven naar het vlees. Dat is niet voor niemendal. Mensen zwichten, vaak voor zichtbare gemak en genot. Deze lichamelijke begeerte is slechts van korte duur, maar de gevolgen zijn catastrofaal. Mensen noemen ze ook concreet in Galaten 5, vers 19 tot 21. Geliefden, Paulus benadrukt in duidelijke bewoordingen het geheel anders zijn van geloof, gemeenschap. Zij behoren toe aan Gods koninkrijk. In dit gebied is er liefde en vrede. Christenen moeten zich bewust zijn van deze bijzondere positie. Christenen hebben een uitzonderlijke identiteit dat niet te vatten is in een godsdienstige gebruiken en denkbeelden. Anders blijf je onderscheid maken tussen Jood en Griek, tussen besneden en onbesneden zijn, het aardse en nietige. Christenen leven en beleven het verschil. Het is omdat ze geloven in Christus die hun volkomen vrij heeft gemaakt, waardoor ze niet ontvankelijk zijn voor allerlei opvattingen, eisen en begeerten.
Het geloof in Jezus Christus is weten dat je begenadigd bent en de kracht voor Gods geest hebt ontvangen om deugdzaam en in vrijheid te leven. De deugden noemt Paulus de vruchten van de geest. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. We mogen ze ook smaken, geliefden, ook op deze dinsdag. Laten we proberen om zo te leven, zoals de Heere dat van ons vraagt. Amen.

0: Laat ons in gebed gaan. Schepper God, wij danken voor uw woord. In uw woord vinden wij de vrucht van de geest. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dat u ons elke dag opnieuw geeft. In uw woord leren wij u kennen en uw bedoeling met de mensheid. In uw woord vinden wij richting voor ons handel en wandel. Geeft u ons de kracht om in uw woord te geloven en te vertrouwen, zodat ons leven u toegewijd mag zijn en wij een gerust leven kunnen leiden. Vergeef ons van onze zonden en genees ons naar lichaam, ziel en geest. Zegen uw kinderen en doe ons delen in uw rechtvaardigheid en eeuwige vrede. Dit alles bidden wij u. In naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. Geliefde broers en zusters, luisteraars van dit programma. We zijn gekomen aan het eind van de bemoediging van deze dinsdag. We danken de Heer dat we dit hebben mogen doen. Mijn naam is Lafanti Dennis en mocht namens de Evangelische Broedergemeente Suriname het woord van vandaag met u overdenken. Ik wens u God zegen en zo de Heer wil, hoort u mij morgen. Goedemorgen.
1: Beste luisteraars, vanwege werkzaamheden aan onze uitzendmast zal Radio Shalom morgen 9 september tijdelijk niet via 94.5 FM te beluisteren zijn. Onze livestream blijft wel beschikbaar, zodat u gewoon naar uw favoriete programma's en muziek kunt blijven luisteren. Stem dus online op ons af via www.shalomsuriname.com. Onze excuses voor het ongemak en bedankt voor uw begrip. Radio Shalom 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio.
2: Het is 9 uur.
3: Eethuis Esseline, wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja oso. Nanga a echt sweetissie voor fossie.
1: Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osso nasi, sweet osso pikante bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, witawiri moxalesi met gerookte kip erdoor, zoetzure vis en Chinese taiersoep met kip erin. En als add-on hebben wij zoutvlees. Als groente hebben wij kousenband, bitawiri en oker. Dus wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline.
3: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja oso, nanga a echt sweet tissie voor fossie.

0: Slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services. Jouw oplossing.
2: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct. Het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.
1: Beste luisteraars, van wie gewerkzaamheden aan onze uitzendmast zal Radio Shalom morgen 9 september tijdelijk niet via 94.5 FM te beluisteren zijn. Onze livestream blijft wel beschikbaar, zodat u gewoon naar uw favoriete programma's en muziek kunt blijven luisteren. Stem dus online op ons af via www.shalomsuriname.com. Onze excuses voor het ongemak en bedankt voor uw begrip. Radio Shalom 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio.

Beste luisteraars, vanwege werkzaamheden aan onze uitzendmast zal Radio Shalom morgen 9 september tijdelijk niet via 94.5 FM te beluisteren zijn. Onze livestream blijft wel beschikbaar, zodat u gewoon naar uw favoriete programma's en muziek kunt blijven luisteren. Stem dus online op ons af via www.shalomsuriname.com. Onze excuses voor het ongemak en bedankt voor uw begrip. Radio Shalom 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio.

0: Ayori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Trouwen heft vrijblijvendheid op. Er zijn nogal wat mensen die samenwonen, die vragen waarom een koppel moet trouwen. Het gaat niet om moeten, maar het is een keuze die beiden maken op basis van wat God in zijn woord met ons deelt. Hou het huwelijk in ere, in alle omstandigheden, en hou het echtelijk bed zuiver, lezen we in Hebreeën 3, vers 4. Dit is de standaard die God voorstaat. Het huwelijk verbindt man en vrouw voor het leven. Daarin wordt vriendschap verdiept en innige verbondenheid vormgegeven. Hier is geen ruimte voor vrijblijvendheid. Het is een keuze om onder Gods leiding elkaar trouw te blijven. In Genesis 2, vers 18 lezen we over Gods gedachte nadat hij Adam geschapen had. Het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. Wie trouwt, neemt op zich bewust verantwoordelijkheid voor de ander. Trouwen heft vrijblijvendheid op. Ayori, aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
1: If you feel like lifting your hands, you can. He's in the room tonight. Just worship him.

0: Beste luisteraar, vanwege werkzaamheden aan onze uitzendmast zal Radio Shalom morgen 9 september tijdelijk niet via 94.5 FM te beluisteren zijn. Onze livestream blijft wel beschikbaar, zodat u gewoon naar uw favoriete programma's en muziek kunt blijven luisteren. Stem dus online op ons af via www.shalomsuriname.com. Onze excuses voor het ongemak en bedankt voor uw begrip. Radio Shalom 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio.
1: Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non mi finga con facile.

0: this thin ut.
1: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.
2: Beste luisteraars, vanwege werkzaamheden aan onze uitzendmast zal Radio Shalom morgen 9 september tijdelijk niet via 94.5 FM te beluisteren zijn. Onze livestream blijft wel beschikbaar, zodat u gewoon naar uw favoriete programma's en muziek kunt blijven luisteren. Stem dus online op ons af via www.shalomsuriname.com. Onze excuses voor het ongemak en bedankt voor uw begrip. Radio Shalom 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio.

0: Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de liederen, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.
1: Come on, lift the praise in this room right now. Come on, lift your sound of praise. Come on.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Poi mi ho acclara oso, ma la sa obo preis. Pre sabe cerco snara? A me su cu qualite e to.
1: Ei, brur, to stress you e de ino iere. Historex abuanyu ferfi. Ferfi.
0: Hã?
1: Ferfi.
0: Ferfi? Da sa dati.
1: Ferfi. Na iere, na iere. Dovi, dovu. Tu lis mi tegi, ba. Ferfi. Na anyu merito. E na ferfi disi. Di you na fordi lectori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nanga zijde glans. Voordelig, Tori, voor alfa je opbouw. Dus, if mi bebe you. Mi bo ver van a ver fiar. Verfi, by Historex.
2: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip, ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip, elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip, altijd vers.
3: Zramazani, Naskip, naf you.
4: It's summer and the barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
5: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106, aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Osso, nanga a echt sweet tissie voor fossie.
6: Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osso nasi, sweet osso pikante bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, witawiri moxalisi met gerookte kip erdoor, zoetzure vis en Chinese taiersoep met kip erin. En als add-on hebben wij zoutvlees. Als groente hebben wij kousenband, witawiri en oker. Dus wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline.
5: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106, aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Osso, nanga a echt sweet tissy voor fossie.
7: Beste luisteraars, vanwege werkzaamheden aan onze uitzendmast zal Radio Shalom morgen 9 september tijdelijk niet via 94.5 FM te beluisteren zijn. Onze livestream blijft wel beschikbaar, zodat u gewoon naar uw favoriete programma's en muziek kunt blijven luisteren. Stem dus online op ons af via www.shalomsuriname.com. Onze excuses voor het ongemak en bedankt voor uw begrip. Radio Shalom 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio.

Yeah. En dit is mijn gebed naar de Heere toe. En luister heel goed.

0: Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.
1: Bon Dieu, merci chaque jour de la vie.

Beste luisteraars, vanwege werkzaamheden aan onze uitzendmast zal Radio Shalom morgen 9 september tijdelijk niet via 94.5 FM te beluisteren zijn. Onze livestream blijft wel beschikbaar, zodat u gewoon naar uw favoriete programma's en muziek kunt blijven luisteren. Stem dus online op ons af via www.shalomsuriname.com. Onze excuses voor het ongemak en bedankt voor uw begrip. Radio Shalom 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio.

0: Siis LFY:n.
1: Vrouwen vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Goedemorgen luisteraars, dit is het programma Vrouw Vandaag en ik ben Margo Salingdeli die dit helemaal in uw huiskamer mag brengen. God is goed en hij is zeer te prijzen. We danken hem voor vandaag, voor het leven. Ja, de vakantie is nog gaande en ik zeg van geniet u ervan. En wees heel voorzichtig. Vooral voor die kinderen. Laten wij allemaal op ze letten. He, vooral als we ergens gaan waar het water is. Waar dan ook. Dat we het veilig stellen. Kijk naar ze. Let op ze. Bid. Zegen uw kinderen. Bid voor bescherming. Ook voor u en anderen. Als u op de weg gaat. Rijd niet te hard. Gaat u niet drinken. En nu gaat u achter de stuur. Nee, als u te moe bent, daarom moet die chauffeur ook niet te moe zijn. Want die non-fado nasribi, u moet de weg kunnen afmaken naar huis. Toch? Laat de Heer ons allen behoeden en bewaren. Laten we bidden en roepen tot God dat er geen ongeluk plaatsvindt in de vakantie. Maar dat iedereen veilig en wel erdoor gaat. God zegen u, die lieve luisteraars vanmorgen. En we gaan dus naar een recept. En dan kom ik dan met muziek en het onderwerp. Ik heb vandaag voor u als recept een tonijn sandwich. Ja. En met een slablad. Hè? Het is niet helemaal niet moeilijk te maken. Wat u nodig hebt, u hebt 80 gram tonijn in olie nodig. 1 citroenrasp. Sorry, 1 theelepel citroenrasp. 1 theelepel, dat is niet veel. Een eetlepel. Even hoor mensen. Oké. Okay. Ja, dan hebt ook een eetlepel fijn gesneden soepgroenten nodig. Ja. Als u zegt het is te veel, dan doet u minder. U hebt 2 sneetjes volkoren brood nodig. Dus voor dit. En verder hebt u nodig 3 eetlepel. Een zuivelspread met kruiden. Het hangt er vanaf wat u wil gebruiken. He, u hebt toch die dingen die op die boter met kruiden erin en zo. En dan 2 blaadjes kropsla hebt u nodig. Pardon. En u moet dan als u die ingrediënten hebt, mengt u de tonijn met de olie uit dat blikje. Ja. De citroenrasp. En de soepgroenten. U brengt het op smaak met wat peper. U besmeert het brood met de zuivelspread. Is wat u wil, geliefde, ik zei al, u kunt het ook zelf maken. U kunt die dingetjes boter kopen, die kuipjes, hè. En waar er minder olie in zit. En dan gaat u gewoon uw kruiden zetten wat u wil, knoflook. Weet je, een beetje uienpoeder of zo, knoflookpoeder is ook goed. En zo maakt u zelf uw dingen. En dan verdeelt u dus dan de tonijnsalade, over het sneetje brood.

beetje uien, poeder of zo, knoflookpoeder is ook goed. En zo maak u zelf uw dingen. En dan verdeelt u dus dan de tonijnsalade, over het sneetje brood.

Ja, naam is ik, geliefde. Wil ik het hebben over een... ja, naam is ik, wil ik het hebben over hetzelfde wat ik vorige week had behandeld. Dat liederen, als we het jong leren, het gegrift kan zitten in ons hoofd, hè. Naar het verhaal van dominee Arie. He, hoe hij zei dat de liederen die zijn moeder hem heeft geleerd, dat ze gegrift zitten in zijn hoofd. En dat die liederen hem hebben gevormd. He, en dat hij nog steeds bemoedigd wordt door die liederen. Dat toen degene die de interview afnam bij hem was, dat hij gewoon kon kon de liederen zo naar boven kon halen. Dus dat we weten dat liederen heel als we dat jong leren, hè, aan kinderen, dat ze dat ook mee kunnen nemen de rest van hun leven. En dat ze tot bemoediging kan zijn. Ja. Dus ik ga door met het verhaal. En ik hoop dat u er iets uit leert, geliefde. Het gaat, komt uit alles van liederen heel belangrijk zijn in het leven. Het zij in onze beginfase, het zij in de laatste fase van ons leven. Maar dat de liederen heel lang in ons blijven. En weet u, als mensen, als we die kinderen de liederen leren, komen ze juist van te pas wanneer ze het hardst nodig hebben.

0: soms echt wanneer je in de put zit. Weet je? Dan zie je van dat die liederen weer naar boven komen. En zo kan je dan troost daaruit vinden. En geliefde, laten wij de kinderen leren, liederen leren, ook teksten uit de Bijbel, toch? Dat ze die dingen kunnen leren en dat ze het later ook meenemen in de rest van hun leven. Ja. Dus ik ga door met het verhaal van dominee Arie over de liederen en de teksten, het leven van hoe wij in met die dingen gegroeid is, hè. Is fijn om te horen van anderen. U kunt ook herinneringen ophalen vanuit uw eigen leven. Zoals ik af en toe ook iets zeg van mij, hè. En ook van school. Dat we dankbaar ben dat ik op een christelijke school heb gezeten. Waar ik liederen heb geleerd van jongs af aan. En dat die liederen tot de dag van vandaag echt een bron van zegen en bemoediging en houvast vormen voor mij. Echt waar. Ik dank de Heer daarvoor. En daarom zeg ik ook leerkrachten, laat die liederen, hè, die u kent, hè, leer de kinderen het. Soms, ik weet dat mensen zeggen, ja, op openbare scholen, dit, dat. Maar geliefde, weet u wat in u zit en zo, toch? U kunt het ook gieten in uw kinderen. In de kinderen die u lesgeeft. Ze krijgen toch zang op school. Ga dan geen beetje kaiman leren en die dingen. Maar leer ze toch een christelijk lied. Een lied van waar ze iets kunnen leren van de Heere en waar ze de Heere mee groot kunnen maken de rest van hun leven, toch? Dus dan kunnen ze zoiets leren, geliefde. Weet u, we planten in ze wanneer we iets aan ze meegeven. Dus dat is het verhaal van dominee Arie. Hij zegt verder. Dat hij zelf. Als kind. Zelf ook een tik meekreeg. Van de geloofonzekerheid. Van zijn moeder. In het vorige programma had ik gesproken dat zijn moeder altijd bezig was met, is ze wel behouden, weet u wel, en zo, onzekerheid van behoudenis. Maar dat ze op haar sterfbed, de laatste dagen van haar, de laatste tijd van haar, heel zeker was van haar geloof. En die vader die het heel een beetje zeker was van zijn geloof, had zelf gezegd, ik ben een bedelaar aan de troon van Gods genade. Dus het leek of hij was gaan twijfelen, maar prijs God. Zei hij, als je bedelaar bent, wil zeggen van, je ziet toch dat er een meerdere is dan jij. Iemand die je nodig hebt om dus bij God te komen. Hè? En hij kreeg dus zelf een tik mee van die geloofonzekerheid van zijn moeder. Maar hij herinnert zich een preek van een predikant die voor een doorbraak in zijn persoonlijk geloof zorgde. Hij was een jaar of 12 en het ging over de kameling van Ethiopië. Niemand zag hem toen hij in de deftige wagen zat en topte met het evangelie van Jesaja, zei die dominee. Maar God zag hem wel. Hij had hem op het oog. Toen vroeg ik mezelf af, dus dominee Arie, heeft God mij ook op het oog? Het vormde het aanzet voor een heel persoonlijk geloof voor mij, zegt hij. En de vraag is weer van, voelde u zich thuis in de kerk van uw jeugd, waar u bent opgegroeid? Hij zegt, ik was er erg actief. Door een afwisselingproject van de jeugd heb ik mevrouw leren kennen. Ace heet zijn vrouw. Maar heel aansprekend vond ik de diensten niet. Een preek in drie... één preek in drie punten met een tussenzang. Mijn vader was er koster en als een preek hem te lang duurde, draaide hij soms het geluid zachter. Of hij ging alvast een bakje koffie drinken. Niet zo mooi. We gingen altijd lopen naar de kerk. En op de terugweg stond soms halverwege de route. Het leek des heil te zingen. Nou, dan gingen we erbij staan en zongen we mee. Mooi, hè? Het is voor dezelfde Heer, hè? Ze kwamen van de kerk en gingen ook meezingen met een ander geloofsgenootschap. Die ook dezelfde Jezus Christus bezongen. Mijn moeder bezocht 's middags overigens een heel behoudende kerk, weet dokter Arie nog. En mijn vader ging dan naar de gereformeerde kerk. Mijn ouders verwachten wel dat ik ook ging, maar ze lagen er niet van wakker welke kerk dat dan was. Dus of ik bij mijn moeder of mijn vader ging. Na de dienst werd er thuis onder de koffie regelmatig doorgepraat over de preek. Niet altijd positief overigens. Achteraf gezien was de kerk een soort bedrijf waar je aan meewerkte. Het was een deel van je leven. Ik kijk wel eens naar een studio voetbal. Zoals zij daar over voetbal praten, net drie eigenwijze ouderlingen. Zo spraken wij vroeger thuis over de kerk. Dat gebeurt vaak, hè, mensen. Maar ik hoop dat bij jullie het positief is. Dat jullie het goede eruit halen en geen negatieve opmerkingen. Want het leidt tot niets. Het leidt echt tot niets. Hè? En verder zegt hij... schoppen tegen het geloof heeft dominee Arie dus nooit gedaan. Ook in zijn opvatting is hij altijd heel gelijkmatig gebleven, zegt hij. Ik denk dat ik nu bij het ouder worden meer twijfel dan in mijn puberteit. Al is twijfel niet het goede woord... De vragen zijn groter geworden en ik top veel nu we op leeftijd komen. Hoe zal het gaan straks? Ik vind ouder worden misschien wel een van de mooiste periodes uit het leven. Je blijft dezelfde niet. Velen vallen weg. In Prediker 12 staat, gedenk je schepper in de dagen van je jeugd. Voordat de slechte dagen komen. Nou, in die slechte dagen zit ik nu. Ik denk vaak aan vroeger en aan de liedjes van toen. Dan vlamt mijn hart weer op. Zijn eigen geloofsopvoeding typeert dominee Arie blijmoedig. Zichzelf omschrijvend. Omschrijft hij nu als vrolijk, toch? En we hebben onze kinderen niet heel anders opgevoed. We gingen twee keer per zondag naar de kerk, lazen uit de Bijbel, baden en zongen. En dat doen ze gelukkig allemaal nog steeds. Dus die kinderen van hem doen dat nog steeds. Ik vond het wel moeilijk als de kinderen op zaterdagavond naar de voetbalwedstrijd gingen en dan tot diep in de nacht uitgingen. Maar ze zaten eigenlijk altijd op zondagochtend weer aan tafel om naar de kerk te gaan. De kleinkinderen gaan al een jaar niet meer naar de kerk. Daar maak ik me wel zorgen om, ja. Wie niet, geliefde? Wij allemaal, denk ik, op de een of andere manier, gezinnen maken dat mee. Hè, dat die kinderen afvallig worden. En dat het niet zo makkelijk van een leien dag gaat. Dat die kinderen automatisch blijven komen. Maar wij moeten het licht van Christus laten branden. Hè? In een leven. We moeten dat licht van Christus laten branden. Laten ze dat blijven zien. Blijven bidden. Roepen tot God voor ze. Geliefde. Het is niet makkelijk. Het is niet makkelijk. We willen zeker niet naar de hemel gaan en dat onze kinderen achterblijven. We willen dat we allemaal gaan. Niet alleen onze kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. Maar onze hele familie. Onze hele kerkgenoten. Ons land. Dat dit land zich bekeert tot de levende, waarachtige God. En dat zo ieder gered wordt, Heer. Geliefde, dat is ons verlangen. Weet u? En toen vroeg men hem, waar gaan de zorgen dan over? Want hij zei, hij maakt zich zorgen nu hij ouder wordt. De vragen worden intensiever, toch? Ze worden dringender. Wie niet, geliefde? Als u dat niet bezighoudt met hoe dingen zullen aflopen. En dit alles bij de Heere brengen. Vooral dat. Niet ermee rondlopen, want hij zorgt voor morgen. Hij is... Hij was met u, hij is met u, hij gaat met u zijn. Maar we moeten, geliefde, volhouden, vasthouden aan zijn belofte. We moeten doen wat hij van ons vraagt. Dan mogen we zeker zijn, die vragen zullen komen. Ja, toch? Zoals in dominee Arie zijn leven. Weet je? En daarom vroeg men hem van, waar gaan de zorgen dan over? Waar hij zich druk over maakt. En hij zegt, over behouden worden en verloren gaan. Als zeg ik dat niet tegen hen, ze hebben 1001 preken van mij gehoord. Ik ga niet elke keer vragen of die hun wat doen. Bovendien denk ik soms dat het sterven van onze zoon Peter meer impact heeft gehad dan al mijn preken. Verder wil ik er over hen zijn. Ik wil ervoor zijn, zegt hij, en voor hen klaarstaan. Wat er ook met ze is. En dat is heel belangrijk, lieve mensen. Luisteraars, als we kinderen hebben, kleinkinderen. Het is belangrijk dat de kinderen weten dat we met hun staan. Dik en dun. Dat we met gebed achter ze staan. We gaan niet mee met die zonde en de dingen die ze misschien doen. Maar we staan achter ze met gebed. En dat we er voor ze zijn. Dat ze altijd bij ons terechtkomen. Weet je, om te praten, om te bidden. Om hun hart te luchten. He, want als we die deur sluiten, dan eigenlijk hebben we ze voor de leeuwen gekooid. En ze hadden vijand ze vernietigen. Maar dat doen we niet. We gaan ze bekken. We gaan ze staan. Op de brest staan voor ze. En roepen tot de God die hoort en verhoort. Totdat hij ze weer op het pad brengt. De vraag is weer, bidt u voor hen? En hij zegt, ach ja, natuurlijk. Natuurlijk, je kan niet achter iemand staan, geliefde. Nee, biggie gasma. Als je zegt, van ik sta achter je en dan wordt niet gebeden, dan weet ik niet hoe. Gebed is die backing, geliefde. Wat zou u missen als u het geloof niet had? Hij zegt hoop. Ik zou hoop missen, zeg. dokter Arie. Ik hoop dat het ook voor u zo is, dominee Arie. Die stip aan de horizon. De komende jaren zullen er niet makkelijker op worden. Hij zegt, ik heb kanker. We worden ouder. En er rolt wel eens een traan over mijn wangen. Ja, ik word emotioneel. Ik hoop dat het geloof dat mij altijd op de been heeft gehouden, mij de komende jaren niet zal ontnomen worden. Maar dat ik, al is het huilend en zingend, staande mag blijven. Het gekke is die vraag van mijn moeder, ben ik wil behouden. Kom bij mij nu ook terug. Geliefde, en ik wil u bemoedigen. Soms komt dat wel, ja, dat je vraagt van, maar ben ik wel behouden? Is het wel realiteit dat ik nu, weet je zo? Maar we moeten niet opgeven. Laten we de vijand die hoop die God ons heeft gegeven, het geloof dat we hebben gekregen door Jezus Christus, niet ons niet laten afnemen. Laten we voor elkaar bidden. Ja? En ziet u, hij zei, al moet ik zingen, huilend, staande blijven. We moeten staande blijven, geliefde. En het lied voor de Heer, van de Heer, die helpt ons. Het gebed, de psalmen, het woord van God. Hè? Als een soort echo uit zijn verleden, zegt hij. Zijn kinderjaren heeft hij erom gelachen. En zijn vrouw zegt altijd, maak je niet druk. Maar toch is het een probleem voor hem, denkt hij eraan. Meer dan vroeger. Oh, hij zei, onze dominee gaat weg. Daar ben ik blij om, want dan maak ik weer meer preken. Dat is mijn dagelijkse voeding en het steuntje in de rug waarmee God mij er steeds weer doorheen helpt. En u die luistert, lieve luisteraars, hij zal ook u er doorheen helpen. Misschien niet zo als Arie, maar hij heeft een manier, hè, om elk een van ons bij te staan. En ons door het geloof helpen. Maar we moeten ons vastklampen aan hem. Niet opgeven, niet de leukens van de vijand geloven. Het verwerpen. En weten van wat Jezus zei, dat is woord, het woord. Het is waarheid. En we klampen ons daaraan vast. May God bless you. Ati meku sabdat, een lied voor de Heere is ook tot bemoediging van ons. Hè? Hij troont op onze lofprijs. Deze God die alles kan. Untamboon te watra lezen aan een vrouw vandaag. Wilt u me bellen? Kunt u dat doen op 742-3245. Dag.
1: Vrouwen vandaag. Een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Beste luisteraars, vanwege werkzaamheden aan onze uitzendmast zal Radio Shalom morgen 9 september tijdelijk niet via 94.5 FM te beluisteren zijn. Onze livestream blijft wel beschikbaar, zodat u gewoon naar uw favoriete programma's en muziek kunt blijven luisteren. Stem dus online op ons af via www.shalomsuriname.com. Onze excuses voor het ongemak en bedankt voor uw begrip. Radio Shalom 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio.
3: Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar

als een droog spons, een buitenstaande. Ik als voorbeeld, als herder, zonder schaap. Ik heb dit gedaan, zoveel gedaan, zoveel schade aangericht, je wil niet weten, man. Tranen van mijn

Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. Eenmaal 24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
2: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal duikt Parbode in de wereld van goud. De goudprijs stijgt, maar de staat verdient steeds minder. Parbode onderzoekt wat er misgaat, wie profiteert en waarom de sector onder Simons ook niet geordend zal worden. We stellen vragen over de accreditatie van journalisten en gaan op pad in Livorno, waar de fabriek van LMB Surimix, ondanks illegale lozingen, toch blijft draaien. Wie houdt ze tegen? Parbode, kritisch, nieuwsgierig en onbevreesd. Koop ons magazine nu, voor maar 250 SRD. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief via www.parbode.com.
1: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet dizzy fufossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osso nasi, sweet osso pikante bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, bitawiri moxalesi met gerookte kip erdoor, zoetzure vis en Chinese taiersoep met kip erin. En als add-on hebben wij zoutvlees. Als groenten hebben wij kousenband, bitawiri en oker. Dus wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja oso, nanga a echt sweet tissie voor fossie.

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koezewijnenstraat nummer 12. De presentatie ligt vandaag in handen van apostel Steven Rijmen, the man of God with love.
1: Wij praten over het Koninkrijk van God. U mag plaatsnemen gedurende de hele maand januari. En onze tekst van het jaar, dat is: het Koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit... Vandaag gaan we door met onze serie. Heel belangrijk om te begrijpen dat wij, als we kijken naar de systemen van de aarde, dan praat men over democratie. Op een of andere manier is het Satan gelukt om het koninkrijksdenken weg te halen in de wereld. Omdat hij weet dat de laatste en de enige koning der koningen onze Heer en Heiland, Koning Jezus is. Mag ik een amen horen? Dus democratie geeft je een andere mindset. We hebben een paar mensen hier die in een koninkrijk zijn geboren. De Nederlanders die hier zitten, overal hier. En die kijken, zijn in een koninkrijk geboren. Dus ze hebben een koninkrijks mindset. Alhoewel ik toch merk dat democratie daar te veel wil overnemen. Maar in Gods huis dealen we met een koning die gezegd heeft in Mattheüs 6:33: zoek eerst mijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En alles wat je nodig hebt, zal je bovendien geschonken worden. Vandaag wil ik praten weer over de kracht van Gods koninkrijk. En ik wil me toerusten op Jezus zijn koninkrijksleer. En als we tijd hebben, ook zijn koninkrijkswetten. Wanneer wij denken dat wij alles moeten doen, dan zeggen we eigenlijk tegen God, we hebben hem niet nodig. Terwijl God zegt, nee, zoek eerst mijn koninkrijk. Zet mijn prioriteit als de eerste. Ik heb een studie gemaakt die ik een van die dagen, als ik tijd heb, als ik ruimte heb, wil doen over het getal 1. 1 Vader, 1 Zoon, 1 Heilige Geest. God zegt, ik ben de enige. Hij noemt zichzelf de Alpha en Omega. Dat betekent, ik ben 1. De Bijbel zegt, zie, de Heere, uw God is 1. 1 is het begin. 1 is, God zoekt maar 1 persoon om iets te starten. Er is 1 koninkrijk. Er is 1 koning. Maar God zoekt altijd 1 persoon om iets te beginnen. Hij heeft Mozes gevonden, hij heeft Abraham gevonden, hij heeft Esther gevonden, hij heeft Deborah gevonden. Ik bid uit mijn hart dat hij 1 van u zal vinden vandaag. Om te gaan beseffen dat we meer zijn dan een kerk. We zijn een koninkrijk. Religie heeft gemaakt dat wij denken we zijn de kerk. Inderdaad, we zijn de gemeente van God. Maar we zijn niet een gemeente, hier zeker niet, waarvan God wil hebben dat we zitten in de banken, we nemen onze zegeningen, onze blessings, wij worden gezegend. En we hebben geen enkel invloed in het koninkrijk van Satan. Nee. God wil hebben dat wij invloed moeten hebben in deze wereld. Daarom zegt hij tegen ons, gij zijt het licht der wereld. Gij zijt het zout der aarde. U staat er niet bij stil, maar het is een mandaat die God u gegeven heeft. Dat u het licht bent der wereld en het zout der aarde. En ik moet u vertellen dat wanneer Jezus praat over het koninkrijk, zegt hij tot Johannes de Doper. Die was een hele grote profeet. Waren ze allemaal grote profeten. Maar zelf de kleinste in het koninkrijk. Iemand zegt, dat ben ik. U gelooft en die zegt, dat ben ik. Zegt hij, is groter dan al die geweldige profeten. En je moet je voorstellen, Elia zegt, als ik een man God zijn, laat er vuur uit de hemel komen. Wij durven niet eens te bidden voor iemand, hoe gaan we vuur uit de hemel laten komen? Weet je, omdat onze mindset zo bedorven is, dat wij dingen zelf willen doen. Terwijl God duidelijk zegt in Spreuken 3 vers 5, ken de Heer op al uw wegen. En niet jij gaat het maken. Hij zal het voor u maken. Dus waarom het koninkrijk? Waarom zie je dat heel wat predikanten opstaan in de eindtijd en het koninkrijk prediken? Omdat eigenlijk Jezus heeft gezegd in Mattheüs 25. En dit koninkrijk zal gepredikt worden aan de ganse schepper. Dan pas zal het einde komen. Wij prediken het evangelie. Wij prediken genezing. Wij prediken prosperity. We prediken, noem maar op, bevrijding. Maar Jezus heeft het over het koninkrijk. Koninkrijk. Al de andere dingen zijn onderdelen in het koninkrijk. Maar ik ga het u uitleggen. De Bijbel zegt, of niet de Bijbel, ik heb mijn referentie gezocht. Jezus sprak vaker over het koninkrijk van God dan over enig ander onderwerp. En ik ben het gaan searchen. In die evangelie wordt het koninkrijk van God, of het koninkrijk der hemel, ongeveer 120 tot 130 keer genoemd. En 90 uitspraken komen rechtstreeks uit de mond van Jezus. 90. Van de 120 tot 130. Paulus spreekt circa 40 keer expliciet over het koninkrijk. De overige apostelen deden het 10 tot 15 keren. Dit toont aan dat het koninkrijk van God, of het koninkrijk der hemelen, de kern is van het evangelie. En u gaat het begrijpen. Kijk, er was een tijd dat niemand sprak over genezing, totdat mannen als Oral Roberts opstonden en toen begonnen te praten over genezing. Er was een tijd dat niemand ook praat over geld, totdat een paar mannen door God werden gebracht en konden praten over geroepen en gezalfd, en zij konden praten over dingen. Niemand sprak over de Heilige Geest. God heeft een man als Benny Hinn en Catherine Coleman geroepen om te praten. In deze dagen hebben we weten dat de twee mannen die het meest praten over het koninkrijk zijn apostel Guillermo Maldonado en Waylon Mas Monroe. Maar we moeten meer en meer ons gaan verdiepen in koninkrijksdenken. De Bijbel zegt dat na 40 dagen is Jezus opgestaan uit de doden. Of hij is opgestaan naar de doden en hij 40 dagen is hij gebleven. 40 dagen. En wat deed hij? Handelingen 1:3. Laten we met die tekst beginnen. Dus Jezus is gestorven, heeft het koninkrijk gedemonstreerd, staat uit de doden op en wil toch nog praten over het koninkrijk. Hij wil niet praten over ziekte, hij wil niet praten over genezen, hij wil niet praten over bevrijden, hij wil niet eens praten over redding. Handelingen geeft ons aan, Handelingen 1 vers 3. Hem heeft hij ook na zijn lijden met vele kentekenen doen zien, 40 dagen lang, terwijl hij tot hen sprak, of lang het verschijnende en tot hen sprekende over al wat het koninkrijk Gods betreft. Als Jezus het zo belangrijk was, vond om na zijn dood 40 dagen de mensen, de apostelen te leren over het koninkrijk, denk ik dat we toch een beetje moeten kijken, wat betekent dit koninkrijk daadwerkelijk? Dus Jezus, en je moet die mindset van die mannen begrijpen, die mannen verwachten het koninkrijk in die tijd. Want ze hadden koning Herodes boven zich. Dus ze verwachten het koninkrijk. Maar Jezus heeft gezegd, mijn koninkrijk is niet een aardse koninkrijk, zoals u dat ziet. Mijn koninkrijk is nabij. Het is in u. Het is binnenin u. En dat konden ze niet beseffen, dus Jezus moest ze dat uitleggen. Dus de discipelen dachten nog in politieke termen. En Jezus toont ze, nee, het koninkrijk is de hemelse regering van God op aarde. Is Gods autoriteit op aarde. Is God zijn tegenwoordigheid. Ik heb u geleerd dat er drie realiteiten zijn in Gods koninkrijk. De eerste is zijn regering. Daar kan niemand aan komen. U wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Maar wij alleen kunnen dat enforcen. Het tweede is Gods autoriteit die hij gegeven heeft aan de mensen in zijn koninkrijk. Zijn ambassadeurs noemen we dat. Of religieus zeggen we de kindergods. En de derde, overal waar het koninkrijk van Jezus gepredikt is, aanwezig is, is God in ons midden. De Bijbel zegt, waar twee of drie vergaderen zijn in mijn naam, is de koning in ons midden. Mag ik een amen horen? Dus hij moest dat corrigeren. Voordat wij kunnen wandelen in die volledige kracht van de Heilige Geest, moeten we begrijpen wat het koninkrijk inhoudt. Het koninkrijk bestaat niet uit woorden, maar het bestaat uit kracht. En de geest komt met kracht. Die boodschap die wij geven moet ook zuiver zijn. Kijk, veel mensen, we leven in het evangelie, maar in feite leven we krachteloos. Voor alle kleine wezen, apostel, kunt u voor me bidden? Pastor, kunt u voor me bidden? Terwijl weet u dat God zijn kracht in u woont? Iets kan zich niet manifesteren wanneer je het niet gelooft. Alles wat je nodig hebt, heeft God al in je geplaatst als je gelooft in die koning die in je woont. We zeggen allemaal, ik ben een kind van God, Jezus woont in mij, woont hij werkelijk in jou? Waarom wanneer je een kakkelak ziet, ren je weg? Waarom sta je niet gewoon daar en zeg je, in de naam van Jezus kakkelak? Of ik zou niet eens zeggen, in de naam, ik neem een hak en ik hak je. Wanneer als het donker is, krijg je direct kippenvel, Jezus! Ik had een vriendin, wanneer het bliksemde, ging ze onder het bed en belde me, apostel, waar ben je, waar ben je? Het dandert het bliksem. Ik zeg, je gelooft in God toch, bestraf die bliksem. Vraag iemand naast je, heeft hij het over jou? Voor alle kleine wasje, wasje. Wanneer Jezus zijn overdracht doet, moet u kijken, in Matteüs 28, vers 18, vers 20, stuurt hij ons als ambassadeurs weg. Matteüs 28, 18, 20. Mij is gegeven. Hij begint aan te geven dat Jereno, ik ben de koning der koning. Matteüs 28, vers 18 tot 20. Dankjewel. Matteüs 28. Lees het samen met mij. Ik wil dat u dat ding gaat begrijpen. 1, 2, 3. Naderbij en sprak tot hen, zeggende. Wat zegt hij? Mij is gegeven. Alle macht. In de hemel en op aarde. Stop daar, stop daar, stop daar, stop daar, stop daar. Waar bevestigt hij zijn autoriteit? Alleen in de hemel en op aarde. Maar gaat Jezus op aarde opereren? Door wie gaat hij opereren? Oké, ga verder. Ga dan heen, maak al de volken tot mijn discipelen. En doop hen in de naam des Vader en des Zoon en des Heilige Geest. En leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En kijk wat hij verder zegt. En zie. Al de dagen tot aan de. En hoe is hij met u? Omdat hij in u woont. Amen. Dus u moet begrijpen dat we een zondeval hebben. Gehad. En we verloren onze heerschappij. Door die eerste Adam. En de Bijbel zegt, die laatste Adam kwam terug. En hij heeft die heerschappij teruggenomen. Door de kruisdood. En door de opstanding. En hij heeft in feite. De autoriteit van de mens die we hadden gehad. Door Adam. En verloren hadden. Door Adam heeft hij hersteld. Door Christus. Hij heeft het hersteld. Dus u bent niet zo zwak zoals u denkt. U bent niet zo lolly lolly, zouden we zeggen in Surinaams. Lolly lolly lobo lobo, slap. Zoals u denkt. Nee. U bent een koninkrijkskind. U bent betouwd met de kracht van de Heilige Geest. Wanneer Jezus in Matteüs zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel op de aarde. Dan zegt hij ook in handelingen, ga even op me wachten totdat ik die belofte in vervulling breng. En hij zegt, gij zult kracht ontvangen, handelingen 1a, wanneer de Heilige Geest over u komt. Wie heeft hier, al is het maar een beetje van de Heilige Geest. Wie gelooft, laat me je hand zien. Zoveel kracht. Laat me je handen nog een keer zien. Kijk hoeveel kracht aanwezig is. Maar kracht kan aanwezig zijn en je gebruikt hem toch niet. Je kan alleen iets gebruiken wanneer je gelooft dat het gaat werken. Wanneer je niet gebruikt, dat betekent dat ergens is jouw geloof stuk geslagen door de vijand. Amen. Dus u moet begrijpen, lieve mensen, wat Jezus bedoelde met het koninkrijk. En u moet begrijpen dat Jezus het bewijs heeft geleverd van het koninkrijk. Het koninkrijk komt altijd met macht en tekenen. U moet ook weten dat er wetten zijn in het koninkrijk waaraan je moet helpen, of principes. En de enige manier hoe je echt kan komen tot het koninkrijk, Johannes 3 zegt Jezus, tenzij iemand wederom geboren is, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Dus je kan naar de kerk komen, maar als je niet wederom geboren bent, kan je niet opereren in Gods kracht. Kan je niet opereren in Gods koninkrijk. Mag ik een amen horen? Dus, wanneer je opereert in religie, dan hoor je vaak, mijn collega's, ook misschien heb ik het gedaan, zeggen nee, God werkt alleen door apostelen. God werkt alleen door pastors. God werkt alleen. Dat is een van de grootste nonsens die we ooit gepredikt hebben. God werkt door alle gelovigen die geloven dat de koning in hen woont. Kom op, geef de Heer een applaus. Apostelen, pastors, leraar, profeten, evangelisten, noem maar op. Zijn de vijfvoudige bediening. Zij moeten het volk onderwijzen en brengen tot die mannelijke rijpheid. Zodat ze kunnen gaan. En het koninkrijk van God kunnen demonstreren. Amen. En sommige mensen weten zoveel. Dat in plaats dat ze gaan om het koninkrijk te demonstreren. Plegen ze koeps in gemeenten en dat soort toestanden. Weet je, mijn apostel zei me altijd. Ook al heb je een grote mond hier. Voor mij is het gewoon, want dat kan iedereen doen. Wanneer er genoeg kracht aanwezig is, kan iedereen loven, kan iedereen prijzen. Maar kan je loven wanneer je in het donker loopt? Kan je prijzen wanneer je in gevaar bent? Kan je net als die zuster, terwijl die dingen erover kwamen, kom bidden, terwijl er wagen over de kop? Want wat in je is, gaat naar buiten komen. Ja toch, want als je niet bidt, als je niet bent in Christus, wat tekent je? Maar als Jezus in je woont, wanneer die pressie daar komt, de eerste naam die je gaat noemen is Jezus. Als andere dingen in u wonen, als u meer houdt van uw vrouw, ga je schreeuwen, Eva! Als u meer houdt van u, mag je schreeuwen. Nee, laat me John niet lastig van. Geef me een naam. Zij is erop. Niemand heet Peter toch. Zij is erop. Peter! Peter, ik heb het niet over jou. Is een voorbeeld. Maar als Jezus nummer 1 in uw leven is, ook al wordt u aangevallen in uw dromen, gaat u altijd zien dat u zal schreeuwen, Jezus, Jezus, Jezus, Jezus. Waarom? There is power in the name of Jesus. Kom maar, laten we een applaus geven. Dus wanneer Jezus op aarde komt, predikt hij niets anders dan het koninkrijk. Marcus 1, vers 15 zegt hij gewoon, de tijd is vervuld. Bekeert u, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. Dus het koninkrijk is niet iets dat je zoekt. Hij zei, de tijd is vervuld, het koninkrijk is nabijgekomen. En zie je, hij koppelt het koninkrijk Gods met het evangelie. Bekeert u en geloof het evangelie. Dus wanneer je in het koninkrijk wil opereren, kan je nooit dat doen buiten het evangelie. Die twee zijn samen. Je moet zien, het koninkrijk is de autoriteit. Luister goed naar me. Dat moet je nooit vergeten. Of laat me het anders doen. Laat me eerst beginnen met de heerschappij. De koninkrijk is die zekerheid dat Gods heerschappij in u woont. Gods autoriteit in u woont. En Gods tegenwoordigheid is met u. Drie dingen. Onthoud het. Schrijf het ergens op. De heerschappij is altijd met je. Ieder kind van God. Dan weet je dat om het te gebruiken. Zijn autoriteit is altijd daar. Maar zijn tegenwoordigheid is ook met. Ik ben met u al de dagen van uw leven. Begrijp je? Maar hij zegt, je moet je bekeren. Je moet je bekeren. En dat betekent simpel, bekeren. Het woord betekent In het Grieks metanoia. En je moet anders gaan denken. Eigenlijk, je moet je mindset gaan veranderen. Wij hebben een religieuze mindset. En ik vecht ook er tegen op dit ogenblik. Ik ben verschrikkelijk boos op mezelf. Ik ben te lang in het evangelie. In het evangelie zijn we bijna, hoe moet ik dat noemen, bedelaars geworden. Heer, kunt u me helpen? Heer, kunt u dat doen? Wat heeft gezegd, je autoriteit en macht gegeven. Je moet gewoon wandelen erin. Er zijn sommige dingen waarvoor je niet eens God hoeft te bidden. Je moet het gewoon doen. Een demon kan zich niet openbaren. En je gaat zeggen, Heer, kan u me helpen? Heer, ik heb u macht gegeven om te treden op schorpioenen en slangen. En tegen die gehele legermacht van Satan. En niets kan je iets doen. Je moet gewoon zeggen, Satan, in de naam van Jezus, vaar uit. Maar, waarom we dat niet vaak kunnen doen? Omdat wij kennen de heerschappij misschien. We kennen de autoriteit misschien. We kennen ook die tegenwoordigheid van God. Maar je kan alleen opereren in Gods koninkrijk. Als je dat doet zoals dat evangelie en Gods woord dat eist. Dat zijn de geestelijke wetten van God. Amen. Als je niet heilig leeft, hoe ga je een duivel kunnen bestraffen? Hij gaat jou zeggen, ik ben in jou. Wat gebeurt er met je? Als je zou zeggen, leugengeest, zwijg. En jij bent de grootste leugenaar. Die geest gaat je een klap geven. Laat mij u een secret geven, geheimenis. Er zijn maar twee koninkrijken op aarde. Koninkrijk van het licht, of het koninkrijk van God, of het koninkrijk der hemelen. Noem het zoals je het wil. En het koninkrijk van Satan, of het koninkrijk der duisternis. Maar geen van die twee koninkrijken, luister goed naar me, dit moet je nooit vergeten, kunnen opereren op aarde zonder de mens. Luister goed wat ik zeg. Zelf God kan niets doen als iemand niet bidt. Daarom zoekt God altijd wat we mooi noemen in het Engels een vessel. Hij zoekt een instrument. Hij zoekt iemand. Hij zegt, wie zal ik zenden? Wie zal voor mij uitgaan? God zoekt altijd één persoon. Satan zoekt ook zijn personen. De Bijbel zegt, je hebt de kinderen Gods en je hebt de kinderen van de antichrist. De kinderen des duisternis en de kinderen van het licht. Dus als je opereert in de dingen van Satan, ook als schreeuw je de hele dag dat je kind van God bent, maar je opereert volgens de wetten van de duisternis. Iemand strek je handen uit. Zeg, Vader God, als u iemand zoekt om te gebruiken, hier ben ik. Gebruik mij. Vader, als u iets wilt veranderen in Suriname, buiten Suriname, hier ben ik. Gebruik mij. Heel simpel. Heel simpel. Strek uw handen weer uit. Terwijl u dat deed, heb ik iets ervaren. Een shift. Als u het meent, gaat God u gebruiken. Strek uw handen uit. Dank u, Jezus. Heiland, kijk hoeveel mensen ready zijn om door u gebruikt te worden. In Suriname en buiten Suriname. Ik bid dat uw kracht over hun komt op dit mijn. Ik bid met dat uw koninkrijkskracht ze zal vinden en zal bedouwen met uw salving. Dank u, Jezus. Uw koninkrijk bestaat niet uit woorden, maar uit kracht, uit manifestatie. Als u thuis bent en u hebt uw hand ook opgestoken en u zegt, Heer, of gebruik mij, dan bid ik dat God u ook wil gebruiken in Jezus' naam. Amen. Geef de Heer een applaus. Het enige, lieve mensen, moet u wel beseffen. Eigenlijk heb ik u een beetje gepakt. Dat wanneer u ja zegt, God houdt niet van halve ja. Ik ga je een voorbeeld geven. Ik bad een keertje en zeg, Heer, ik wil een zegen zijn voor alle mensen. En de volgende dag stond de zwerver voor me door. En hij zocht eten. Ik zeg, nou man. Alle die hier komen weer iets maar eten. En de Heer zegt, je wil een zegen zijn voor alle mensen. Oké, geef hem eten. Ik ben zo geschrokken. Ik heb die man niet alleen eten gegeven. Ik heb hem zelf in mijn badkamer laten baden. Ik heb hem kleren gegeven. Ik heb hem toe weggestuurd. Wanneer u een zegen wil zijn, en dat zien we hierboven, dan krijgen we zoveel aanvragen. Dus weet wat u bidt. Maar toch zeg ik, ga ervoor. Amen. Amen. Heb ik mensen die zeggen, ik ga er toch ervoor. Amen. En de Heer gaat u zegenen. Dus het koninkrijk Gods is Gods koninklijk bestuur dat doorbreekt in jouw leven. Doorbreekt in jouw denken, doorbreekt in je keuzes, doorbreekt in je huis, doorbreekt in je relatie en je ook brengt in je roeping. Dus wanneer je onder Gods wil geplaatst wil worden, moet je je bekeren. Want het koninkrijk van God is nabij. Dus het is belangrijk dat je begrijpt dat bekering Gods ingangspoort is. Die je het koninkrijksleven zal geven. Dat betekent dat je niet meer zal denken zoals de wereld denkt. Niet meer volgens het wereldsysteem. En ook niet volgens oude gewoonten. Zo ben ik. Zo zal ik zijn. Nee. Bekeren betekent dat je een andere mindset moet hebben. Dat als je deze weg opging. Het moment je komt in Gods koninkrijk, ga je nu. Dus je gaat niet meer naar. Want ik heb besloten Jezus te volgen. Ik heb besloten Jezus te volgen. Ik heb besloten Jezus te volgen. Keer niet terug, keer niet terug. God wil hebben dat als we ja zeggen, dat onze ja ja moet zijn. Amen. Wanneer Jezus bidt in Mattheüs 6 vers 10. Laat uw koninkrijk komen, laat uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Dan is het eenmaal zo dat Gods wil moet geschieden in de hemel. En op de aarde. En hoe gaat God zo wil geschieden op aarde? Door wie? Ik hoor u niet. Door wie? Nee, door ons is te mooi. Ik wil u horen. Wanneer je zegt door mij, dan begrijp ik dat u dat begrijpt. Door ons? Ja, door ons. Anderen waren bezig iets anders. Wat is ons? Onze maat? Nou, ons. Nee, door mij. Iemand zegt door mij. Bid even, zeg, Heere God, laat uw wil geschieden in de hemel en op de aarde door mij, uw dienstknecht of uw dienstmaagd. Amen.
0: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.
2: Beste luisteraars. Vanwege werkzaamheden aan onze uitzendmast zal Radio Shalom morgen 9 september tijdelijk niet via 94.5 FM te beluisteren zijn. Onze livestream blijft wel beschikbaar, zodat u gewoon naar uw favoriete programma's en muziek kunt blijven luisteren. Stem dus online op ons af via www.shalomsuriname.com. Onze excuses voor het ongemak en bedankt voor uw begrip. Radio Shalom 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: 4 006. En praat zo lang en vaak als je maar wilt tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Telesuur, keeping us in touch.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.

Beste luisteraars, vanwege werkzaamheden aan onze uitzendmast zal Radio Shalom morgen 9 september tijdelijk niet via 94.5 FM te beluisteren zijn. Onze livestream blijft wel beschikbaar, zodat u gewoon naar uw favoriete programma's en muziek kunt blijven luisteren. Stem dus online op ons af via www.shalomsuriname.com. Onze excuses voor het ongemak en bedankt voor uw begrip. Radio Shalom 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio. I'm the

0: you guys to remember who God is, all right? Remember that he is the greatest. Remember that he has all power. And remember that he never has a bad day.
1: Het is 1 uur.
2: Dit is Renate Galwij en je luistert nu naar Radio Shalom.
3: 3, 2, 1.
4: Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
5: Ja, vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
4: De Happy Hours met...

0: gezelligheid.
1: Je gaat trouwen, hè?
2: Nee, maar dat je zegt.
1: Zo alsof het onmogelijk is, jongen.
2: Het is niet onmogelijk, maar dat is het toevallig niet voor vandaag.
0: Dus luister elke middag tussen 1 en 3 hier on Inspiration FM. De happy hours, gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, Daily Inspiration, Nightjes Radio.

Yes, en het is weer tijd voor de happy hours. Het is inmiddels 1 uur geweest. 1:03 in Sweeties Ranang, Republiek Suriname. Een hele goede middag. Maar ook waar je nou bent, of je nou op vakantie bent, ook al ben je in Barbados. Net als onze broeder Leandro. Zolang je internet hebt, is het mogelijk om te luisteren naar Radio Shalom. You're listening to the 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio. Het is weer tijd voor de Happy Hours. Welkom bij een nieuwe editie. Een nieuwe aflevering, een nieuwe uitzending van de Happy Hours. Elke dag van maandag tot en met vrijdag. Van 1 uur 's middags tot en met 3 uur. Mijn kick-off die staat ready. Yes. En het is inmiddels al 1:04. Dus dat wil zeggen, we gaan van start met onze kick-off. En dat is Jesus, Jesusi. Jesusi. Pumi Adede van Yolanda Paulus Siwo. Nou, welkom. These are the hours to be happy.

Yeah, this is Yolanda Paula Siwo. De lijnen gaan open. De WhatsApp-berichten, die mogen nu al binnenkomen. U mag appen op het nummer 8755358. En u mag bellen op het nummer 422-650. Welkom, welkom, welkom, welkom, welkom, welkom, welkom bij de Happy Hours. Waar je nou bent, ben je misschien nog aan het werk? Ben je in het verkeer? Geniet van de uitzending. De felicitaties aan al de jarigen van vandaag. Van harte gefeliciteerd en geniet van jouw jaardag. Laten we samen radio maken. Ik hoop dat u even tijd hebt om even een WhatsApp bericht te sturen. Zodat wij samen radio kunnen maken. Ken je misschien iemand die jarig is vandaag? Misschien ben jij zelf jarig. Laat het gewoon even weten. Laten we het samen hier zo vieren. Onder 94.5.

Laat even weten van waar je uit luistert. Luister je vanuit Noord, vanuit Zuid, Oost en West? Is het vanuit het binnenland of het buitenland? Let us know. Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is Believer van Samuel Midas. Ik heb me niet eens voorgesteld, jongen. Ik ben helemaal vergeten dat te doen. Mijn naam is Ian Mourassim. En ik ben vandaag uw presentator. Ik val in voor broeder Leandro. Omdat Leandro op vakantie is. Dus groetjes aan jou, mijn brada. Ik weet niet of je luistert. Of je bent lekker op de beach. Maar geniet van jouw welverdiende vakantie. Ik wacht op jullie WhatsApp berichten.

Ik hoop dat jullie genieten van de vakantie. En als je buiten de stad gaat, alsjeblieft, doe het rustig aan. Voorzichtig. Vooral over de weg, onderweg naar daar. Biggie, is dat toch Biggie voor Zigo? Plaats je voertuig. En de voertuigen die je tegenkomt. Allemaal in de handen van onze Heer Jezus. En dat het bloed van uw zoon, van Jezus Christus. Ons echt mag bedekken. Ons mag behoeden, bewaren, beschermen.

meedringen. Wanneer ze dan vandaar komen. Nou, ineens kunnen ze niet meer nadenken. Je hoort rekening aan snelheid. Dus alsjeblieft voorzichtig wanneer u buiten de stad gaat. Maar ook wanneer je dan bij de recreatieoord zelf bent. Voorzichtig in het water. Nou, jumpen zomaar. Ik keek vandaag was het of gisteren nog naar een video. Niet in Suriname hoor. Maar iemand sprong in het water. Duikende. Dus met zijn hoofd naar beneden. En hij wist niet dat het water, dat het ondiep was. Het was niet diep daar. Waardoor Amala Samalibi heeft zijn nek gebroken. Hij was vader, hij was echtgenoot. Ja, drie kinderen. Amala Samalibi. Dondo Fassier, hè. Dus alsjeblieft, voorzichtig. Ja, dat was Samuel Middas met

0800-7555-358 is het nummer waarop je kunt appen. En 422-650 is het nummer waarop je kunt bellen.

0: Goedemiddag en welkom in de uitzending.
1: Broeder.
0: Hallo. Ja, broeder Marlon, hoe gaat het met u?
1: Het gaat.
0: Ja, ja, ja. Wat kunnen we vandaag voor u doen?
1: Ik ga vandaag 2 platen aanvragen.
0: U wilt 2 platen aanvragen?
1: En dat is van
0: ja?
1: Prisma, Tekenfo Salati en van Livia Lida.
0: Ja.
1: Fayogodu. Ja.
0: Dus Tekenfo Salati en Fayogodu.
1: Jawel.
0: En voor wie is dit bestemd?
1: Voor ieder.
0: Ja, en heeft u nog een boodschap voor de luisteraars?
1: Nee, broeder.
0: Oké. Okay. Nou, broeder Marlon, dank u wel van harte voor het willen bellen. En je liederen zullen afgespeeld worden na 2 uur.
1: Dank u wel.
0: Oké, broeder Marlon, groetjes en blessie. You. Ja, dat was onze vaste beller. Onze broeder. Broeder Marlon. En doe jullie flink nog. Bellen jullie gewoon even snel. Of app gewoon even snel. Op het nummer 8755358. Welk lied wilt u heel graag horen op de radio? Van waaruit luisteren jullie? Is het vanuit Komowene? Is het vanuit Nikeri? Is het vanuit Para? Vanuit Koroni Saramaka? Wanika? Of Paramaribo zelfs? Of Marwini? Of Marwini? Of Sipa Sipa Liwini Srevi? Of de man van Brokopondo? Zijn er mensen die luisteren vanuit Brokopondo? Ja, en dat was Beggy van Sylvan. We gaan nu luisteren naar Kenya Domini met het nummer Dendeya.

Ja, goedemiddag Radio Shalom en alle luisteraars. Goedemiddag broeder Ian. 1 Petrus 5 vers 6. Dat meki omusaka unsrevi onder atranga anofugado. Dan in opo unu te atenfu endoro. Ja, Fredio. Dankjewel van harte voor jouw WhatsApp bericht. En inderdaad, zo is het. We moeten wachten op de Heer. We moeten ons vernederen. Niet vernederen, we moeten ons nederig opstellen. En dan wanneer de tijd ervoor gekomen is, dan zal de Heer jouzelf verhogen.

Se sem rir. Om even op de tekst van Fredio te komen. Het is heel belangrijk dit te doen. Ga niet zomaar jezelf verhogen. Ga niet in schoenen staan die niet van jou zijn. Ga jezelf niet verhogen voordat eigenlijk de tijd aangekomen is. Op de juiste tijd zal de Heer jezelf verhogen. En ook al lijkt het soms alsof het zo lang duurt voordat je echt vooruit gaat, voordat je bloeit. Maar het is net als een boom, hè? Het neemt tijd voordat hij helemaal groeit en sterke wortels heeft. Dat is allemaal een proces. Want je hebt sommige mensen die vandaag tot bekering zijn gekomen. Ze hebben vandaag de Heer Jezus aangenomen. En dan willen ze gelijk in de schoenen staan van een voorganger. In de schoenen staan van een profeet. Je gaat je nek breken. En ik zeg niet dat je niet dienstbaar moet opstellen. Maar je moet voorzichtig zijn.

En een zus van mij, die vertelde me laatst ook nog. En sommige mensen nemen, of ja, stelen. Stelen de roeping. De roeping was niet eens van hun, maar de graptic roeping. En dat is heel gevaarlijk.

Ja, een zuster Sylvie die zegt goedemiddag bro. Ian, Gods rijkste zegen op u en uw gezin. Ik wil de felicitaties sturen richting onze reisdistrict, Nikeri. Meneer Bali is 60 jaar jong geworden. Ik wens hem boven alles goede gezondheid, kracht en wijsheid. From Sylvie. Wilt u het pokoe Favor of God voor mij afdraaien van Prishan? Oké, komt helemaal in orde. Maar van harte gefeliciteerd meneer Bali met uw 60-jarige jaardag. 60-jarige jaardag, zeg ik het goed? 60ste jaardag. En mogen de Heer u inderdaad redelijk zegenen. Met goede gezondheid, kracht en wijsheid. Zoals Sylvie dat zegt. De groetjes daar aan onze broeders en zusters in Nederland. Moet ik zeggen, goedenavond aan jullie. Het is 5 uur verschil, dan is het daar momenteel 6:30 als ik het goed heb. Bijna 6:30.

Ja, en dat is Kenya Domini met Dende. Ja, we gaan nu luisteren naar... hoe heet deze mevrouw ook alweer? Barbara Jones. En zij zingt It's Amazing What Praises Can Do.

Ja, goedemiddag broeder Ian en shalom familie. De Heer is goed. Felicitaties aan een, ieder die wat te vieren heeft. Groetjes uit Den Haag. Het regent, pijpen stelen. Blessings uit Den Haag. Dus we genieten warmpjes van de happy hour. Ja, groetjes zuster Sietje. Groetjes daar te Den Haag. En alle broeders en zusters daar te Den Haag. Sosolobby, sosolobby, sosolobby. Vanuit warme Paramaribo. Gabriel 8755358 is het nummer waarop u kunt appen. En het nummer waarop u kunt bellen is 422-650.

Kerry, Nieuw Amsterdam. Onverwacht, onverdacht.

0: En we hebben een beller aan de lijn. Hele goede middag en welkom in de uitzending. Hallo.
1: Hallo.
0: Ja, goedemiddag, welkom in de uitzending.
1: Hallo.
0: Ja, hallo. Hoort u mij?
1: Hallo.
0: Hoi, hoi. Hoort u mij?
1: Hallo.
0: Hoort u mij via de radio? Nee. Ja, de beller hoorde mij daar niet. Probeert u dan maar gewoon te bellen via onze WhatsApp-nummer 875-5358. Goedemiddag en welkom in de uitzending. Hallo.
1: Hallo.
0: Jojo, hoort u mij?
1: Hallo.
0: Ja, ik hoor je hoor. Maar als ik hoi hoi zeg, dan hoort u me niet. En als ik hallo zeg, hoort u mij ook niet. Hoort u mij?

En Sylvie zegt, het is een feestje hier te Wit Boy T. Met Shalom. Dat is de bedoeling, toch? Santé, Wit Boy T. Ja, laat gewoon even weten van waar je uit luistert. Dus Wit Boy T luistert.

0: Ja, we doen even een mededeling. Morgen zullen we even uit de lucht gaan. Ja, dat is niet even, maar het is bijna de hele dag. We hebben wel livestream morgen. Maar we zullen dan niet bereikbaar zijn via de radio. Wel via de livestream. www.shalomsuriname.com. Ja, goedemiddag. Welkom in de uitzending. Hallo? Hoort u mij? Hallo? Hallo, hoort u mij? Goedemiddag.
1: Ja,
0: hallo? Oh, nou, die persoon hoort mij niet. No problem, no problem. We gaan verder met Madil Lara. Die zingt Estoy Tranquilo. La, la.

Goedemiddag, welkom in de uitzending. Hallo. Mensen, proberen jullie gewoon te bellen via nummer 875-5358. Waarschijnlijk gaat het niet via de vaste lijn.

Het is momenteel 1:01. En dat wil zeggen dat we al een half uur in de uitzending zijn. En nog een half uur hebben. Jullie doen een beetje saai vandaag hoor. App gewoon even snel of bel even snel op het nummer 8755358. Laten we samen radio maken. La brújula que a mí me orientó cuando en este mundo me sentía perdido. Vraag jouw pokoes aan. Je mag bellen om te feliciteren, om te groeten, om te bemoedigen. Je mag zelf jouw getuigenis doorgeven. Laten we bemoedigd raken. Dat mag je hier doen. On the 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio. Het nummer is 8755358.

Ya. That was Madil Lara. Het is nog een nummer van Kenya Domini. Wayaniza.

Ik zie dat er mensen bellen via de vaste lijn. Ik merk dat de vaste lijn niet echt werkt. Dus I'm sorry, ik kan niet opnemen. Maar als u wilt of kunt, kunt u bellen op het nummer 875-5358.

0: Ja, en we hebben iemand aan de lijn. Goedemiddag en welkom in de uitzending.
1: Ja, mijn dag broeder, hoe gaat het?
0: Hoi broeder Zwedo, van Waka.
1: Hé,
0: rustig, maar die radio is een beetje te luid, joh.
1: Ah,
0: juist.
1: Hoe was je vakantie?
0: Wel rustig, ja. Rustig. Het was intensief, maar het was leuk. We waren gewoon vakantie bij Kagayari.
1: Wanneer heb je zitten in de schuas gelpakt?
0: Boy, boy, je bent aan mij voor drinken, ja. Miskrikkie toch? Miskrikkie. Je nou maar doen niks in de water als gelpakt, maar snel in de water.
1: Eigenlijk nou liep straks naar heren. Nou, moet ik gewoon even voor die water. Maar weet je dat je niet wat gaat doen?
0: Nou, met tegen, boy, misschien Curaçao even voor een week, hè? En ik zag die mooie stranden en zo. Ja. Nou, maar mijn loopstraat is sowieso naar mijn route, ja, zo is het habit ook. En Suriname blijft nummer 1 sowieso.
1: Ja.
0: Ja, no, mi berokona busi auto gi wan to mo ka kan wan 6 months si 7 maanden. En ik wilde ook niet meer terug naar de stad, omdat daar dus toch is toch natuur, busi, a schwiti. Ja, precies.
1: Ja, maar
0: a drukte no delik delik foto toch.
1: Ik wil iedereen luisteren aan blessing dag.
0: Ja.
1: Dus ik zeg het alleen dan, wat er ook gebeurt, we moeten eruit opgeven.
0: Precies.
1: Eerst strijd komt op ons pad, tegenslagen, tegen ons, maar toch komt Tambri naar Masnagano.
0: Ja.
1: Dus ik ben de Almachtige nog steeds dankbaar, wat hij voor mij heeft gedaan de afgelopen jaren, maanden, en wat hij nog steeds voor me doet. Soms heb ik, soms mina drie, maar toch met Tanghori.
0: Thanks. Alright.
1: Ja, bless
0: you. Ja, en dat was Zwedo.

0: hele goede middag. Sana, hou je te trappen. Goedemiddag, welkom in de uitzending.
1: Oh, sorry.
0: Nou, je bent in een ventilator, no?
1: Ja, ik zit net voor die ventilator.
0: Ja, Misabi.
1: Maar je hebt me gepakt, want ik dacht, wanneer je opneemt, dan ga ik het uitmaken bij wat sneller dan mee.
0: Hi, mama Charstine, hoe gaat het met u?
1: Wel, het gaat prima hoor. Heerlijk, fantastisch.
0: Mm-hmm. Ja, ja, ja.
1: Ik geniet eindelijk van mijn vakantie.
0: Ja, nou, waar bent u op vakantie dan?
1: In mijn huis.
0: Oh, reken je naar Bonaire of Ida, Venezuela, Minusabi?
1: Huh? I receive it. Op hot state. Op hot state. Ik moet echt, ja, ik ben al 50 plus en ik ben nog nooit naar het buitenland geweest, maar ik zeg op hot state.
0: Amen. Nou, zuster, u moet echt gaan assuiteren, echt assuiteren.
1: Amen, echt andere omgeving.
0: In feite
1: heb ik een aanbieding voor komend jaar, maar ik zei aan de persoon, nee, prioriteit nu is mijn huis, prioriteit nummer één is mijn huis. En dan, toen zei ze, nee, dan gaan we daarvoor. Je eigen huis, dat is prioriteit. Mm-hmm. Maar ik heb ook gezegd, if God want king,
0: ja, precies.
1: Dan ga ik even wel ontspannen, want de zuster zei me laatst, nee, een broeder, een pastor had gepredikt, wat op je pad kwam, moet je grijpen. Maar dan mijn bellas, maar mijn dagboy. Ik heb gezegd, ik heb er vanaf gezien al dat huis kan nog komen. Toen zei ze, nee, we gaan ervoor, prioriteit is huis.
0: Yeah.
1: Het gaat komen, het gaat lukken.
0: Ja, het komt sowieso.
1: Ik heb het echt nodig. Ja, wat ik wil zeggen, mijn getuigenis, laatst had ik voor de zoveelste keer tijdens uw programma, van volgens die tekst van, ik kwaad met kwaad verhelderen, nee.
0: Ja.
1: Iets van, ik belde, ik appte nog dat ik rust zoek en zo, dat ik leerkracht ben en ik heb geen rust, maar gado boem, ik heb geen leersysteem. Voor de zoveelste keer heeft me zijn hand bewezen in de vakantie van nee, vanaf zondag is het helemaal rustig. Ik kon niet meer. Vorige week vrijdag, ik zat me haar los te maken op het terrein en ik hoorde kinderen zo verlossen ellen spelen en buiken op een oude wagen. 1, 2, 3, bam. Mijn man, ik weer mijn kruis, mijn kwaadbit stond. Ik ben naar McDonald's gaan, mijn jouw eisje, daar naar waterkant. Yeah. Daarom was ik er zaterdag niet. Daarom ik kon niet opstaan uit mijn bed om naar die open dag te komen, want ik had rust nodig. Ik moest slapen toch.
0: Maar
1: next time, daar kom ik wel. Ik ben blij, God is goed. Zondag heb ik ook ervoor laten bidden in de gemeente. En ik zie, de Heer heeft toegegrepen, of hoe wat ik het moet zeggen.
0: Ja.
1: De Heer is me tegemoet gekomen. Mm. En niet mij alleen, heel veel mensen zijn tegemoet gekomen. Maar wat ik wil zeggen, dat was mijn getuigenis, maar wat ik wil zeggen, ik hou van kinderen. Mm. Ik blijf van kinderen houden. En ja, ik geniet van hun spelletjes. Want ik heb ook veel gespeeld toen ik klein was. Mensen hadden genoten. Maar wat ik wil zeggen, laten we op onze kinderen blijven letten. Amen. De discipline blijven aanleren. Amen. Vooral de discipline.
0: Ja.
1: En dat anderen geen last van ze moeten hebben, weet u? Onze buren en zo moeten heel last van onze kinderen hebben. Blijven praten tot ze. Blijven, is een toffe tijd. Mm-hmm. Ouders hebben 2, 3 banen, maar ontdekken kan aan dit kind. En als er gestraft moet worden, straf ze met wat ze nodig hebben.
0: Straf ze.
1: Verduis niet bang om te straffen. Ze gaan niet dood. Ik ben niet dood gegaan door paai en zo. Maar ik heb niet veel gehad, want ik was een beetje lief, maar toch.
0: Een beetje lief, maar.
1: Nee, ik ga niet te lang houden. We hebben allemaal onze kwaaie momenten. Wanneer mijn moeder me diep, wanneer ik mijn zuske en wiske las. Ik want jullie. Mama, voor wie maak je toer? Ik zeg nee, voor dat boek. Voor dat boek, niet voor mama.
0: Ai boy. Oké, mama Charstine. Dankjewel voor het bellen. Tot de volgende keer.
1: Ja.
0: Groetjes.
1: Amen. Ik prijs God nog steeds. Ik heb de rust nu hoor. En ik hoop en ik bid dat het zo blijft.
0: Amen.
1: In Jezus naam. Amen. Groetjes allemaal. Doei.
0: Lobby you.
1: Ja.
0: Ja, en dat was mama Sjorstine. Ja, en het is momenteel 14:15. Dus we dachten naar ongeveer iets minder dan een kwart.

0: 055-358 is het nummer waarop je kunt appen. En het nummer waarop je kunt bellen. Dus doe even snel. We hebben nog een beller aan de lijn. Goedemiddag en welkom in de uitzending.
1: Ja, middag, brada.
0: Ja, goedemiddag. Tot wie spreken wij?
1: Ja, tot Iron Stedenburg vanuit Centrum Brokopondo.
0: Mooi zo. Hoe gaat het met u?
1: Ja, I go mooi mooi.
0: Zo kan doe je het idee?
1: Ai, ja. Ik ben one power. Ibri wang di arke shalom, taki miku tan hor doro, tranga na masra Jesus, wan deten disi, ay hebi ay tranga. Mata huel, miku no gi abra, miku ho tranga na masra Jesus.
0: Yeah, amen.
1: Odoro, miku fall hard. Yeah. Da, mi be wan aksi wan singi.
0: Yeah.
1: Singi fu tampu gingin.
0: Tampu gingin?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Zo maar zingen op hoe dat hij.
1: Zo. Mi vergeet die. Op barada zij zingen.
0: Oké. Mosuke, mosuke. If mi vinden dat sowieso moderaien. Ja? Yeah?
1: Oké.
0: Okay. Oké, okay, mi brada.
1: Amun, dat bless you.
0: Bless you, bless you, bless you. Zo lobby.
1: Ja.
0: Yo, yo.
1: Amun.

Jan Brada Clift en die zegt Big Up Shalom Radio en TV. Brada Ian, ik groet de Brada en Sisa's van mij. Gemeente, van grote stadsgemeente. Die terug zijn en zij die zijn vertrokken, genieten jullie van de vakantie. En zij die nu met jeugdkamp genieten van de koele wateren en natuur. En luister mee vanuit de Indira Gandhiweg. En ik wens een plaatje aan te vragen van Asgar Koster, jongen van de kerk. Groetjes en Brada Clifton groet. Hi Brada Clifton. Lobby, lobby, lobby. En Grantangi.

U luistert nog steeds naar 94.5 FM. Your daily inspiration and not just radio. Live vanuit de stadion.

0: Ja, en we hebben nog steeds een beller aan de lijn. Goedemiddag, welkom in de uitzending.
1: Broeder Ian, even weer met zuster Justina.
0: Ja.
1: Bedoel die broeder niet Tampu Jajaja van Kenia Domini?
0: Het kan hoor. Ik ga hem even zoeken. Ik heb Tampu Jajaja hebben maar, we wel sowieso. Dat hebben we vanmorgen afgespeeld of zo.
1: Maar,
0: ik weet niet. Of
1: maar hij zegt een broeder zingt het. Dus ik weet niet.
0: Ja, die jongen, een broeder ja. En dingen. Tampu Jajaja is van Kenia Dominito.
1: Kenia. Mm-hmm. Is goed. Of Kenia, hè? Is goed. Draait u ook een mooie voor me af naar uw keuze. Want okay. Ik weet niet welke meer.
0: Aboem.
1: Is goed.
0: In orde.
1: Yes, I do.
0: You.
1: Yeah.

We hebben nog maar 7 minuten met elkaar. Live on the radio. We luisteren naar King of Kings van Terayan. U kunt nog steeds uw WhatsApp berichten sturen op het nummer 8 7 5 5 3 5 8.

Nogmaals een herinnering. Morgen om 7 uur tot en met 6 uur 's avonds morgen zullen wij uit de lucht zijn. We zullen wel via livestream te horen zijn. Dus onze verontschuldigingen. En we hopen natuurlijk op uw begrip. Ja, hiermee gaan we afsluiten. Gafa van Asghar Koster, Feed You Shane Mine en Rav Shanko.

En ik hoop dat u heeft genoten. We zijn zo zoetjes aan het einde gekomen. Het is 2-2. En we krijgen nog een laatste bericht binnen met de request om wat plaatjes af te draaien. Goedemiddag, broeder Ian. Mag ik een paar plaatjes? Mag ik een paar plaatjes aanvragen? Oké, komt in orde. Zie je een aantal nummers hier zo. Blessings aan iedereen.

Dat was dus een nieuwe editie van de Happy Hours. We zijn er... Oh nee, morgen. Ik weet niet of we morgen er zullen zijn. Maar even kijken. Zo niet spelen we natuurlijk wel pokus af. Maar het komt helemaal in orde. Geniet nog van deze dag. Geniet van Radio Shalom. Blijf afgestemd. Mijn naam is Ian Mourazim. En dit was The Happy Hours. Zoals lobby. Zoals blessie. Mijn lobby naar het lobby van Mazra. Ik zeg bye bye. Swai swai. Ciao ciao.

0: Het is 2 uur.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
4: Boy, mi clara oso. Malas na opo praise. Plus ame chat ko smara. Ame suku kwaliteit toch.
5: Hey broer, no stress you a day. Ino yere. Historex abuwa new verfi. Verfi.
4: Huh?
5: Verfi.
4: Verfi? Da sa dati.
5: Verfi. Na yere, na yere. Dofi, dofu. Tulis mi tegi, bab. Verfi. Na a new merit en a verfi dizi. GU na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, na zijde glans. Voordelig tori voor alfa jouw bouw. Dus, if mi bede you. Mi bo ver van a verfi er. Verfi, by Historex.
6: Deel is uw prepaid voordeel. SMS de letters BEL, B-E-L, naar 4006. En praat zo lang en vaak als je maar wilt tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Deel is uw. Keeping us in touch.
7: Beste luisteraars, vanwege werkzaamheden aan onze uitzendmast zal Radio Shalom morgen 9 september tijdelijk niet via 94.5 FM te beluisteren zijn. Onze livestream blijft wel beschikbaar, zodat u gewoon naar uw favoriete programma's en muziek kunt blijven luisteren. Stem dus online op ons af via www.shalomsuriname.com. Onze excuses voor het ongemak en bedankt voor uw begrip. Radio Shalom 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio.
8: Hallo, ik ben Makela. Me love Shalom.

Mijn verleden is voorbij. Ik leef in de tegenwoordigheid. Dank de Heer dat Hij er voor mij is. Yo, ik ben Amelo Junery Raymond en ik luister ook naar Radio Shalom.

0: Shalom FM, the station with the right inspiration.
1: Beste luisteraars, vanwege werkzaamheden aan onze uitzendmast zal Radio Shalom morgen 9 september tijdelijk niet via 94.5 FM te beluisteren zijn. Onze livestream blijft wel beschikbaar, zodat u gewoon naar uw favoriete programma's en muziek kunt blijven luisteren. Stem dus online op ons af via www.shalomsuriname.com. Onze excuses voor het ongemak en bedankt voor uw begrip. Radio Shalom 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio.

0: Het is 3:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Ben jij een echte klusser? Hou je van aanpakken en heb je een oog voor detail? Dan heeft Kirpalani NV de perfecte baan voor jou.
1: Wij zijn op zoek naar een meubelassemblage medewerker om ons team te versterken. Jij gaat aan de slag met het in elkaar zetten van de mooiste meubels.
0: Wat vragen we van jou? Jij bent de echte teamplayer en vindt het leuk om samen met collega's te werken. Daarnaast bezit jij technische vaardigheden en zet jij elk meubelstuk moeiteloos in elkaar. En tenslotte heb jij plezier in het contact met klanten en zorgt ervoor dat ze tevreden zijn.
1: Wat kan Kirpalani jou aanbieden? Een uitdagende baan, een goed salaris, fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, een gezellig team en natuurlijk doorgroeimogelijkheden.
0: Ben jij de juiste kandidaat? Stuur snel je cv naar hrm@kirpalani.com of solliciteer via onze website. Bekijk ook andere vacatures op www.kirpalani.com en volg ons op social media voor updates, leuke deals, kortingen en veel meer. Kirpalani, safe and enjoy!

0: Beyninun. Şıp şıp tırırı
1: İnternetin fast balan, mobile data and mobile balan.
2: Connected ala se.
1: Connected na oso, affordable for you.
2: Yeah, yeah.
1: Connected na broko, met 10 uur business pakketten zijn alle klanten fresh and online.
2: Keeping you in touch.
1: Connected na skoro, online plus lady is lobby.
2: Connected ala se. Enjoy affordable connectivity.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
3: Zranazani. Naskip. Naviu.
4: It's summer and the barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
3: Zranazani. Naskip. Naviu.
5: Hallo, ik ben Mirko. Ik hou van Haruto Shadow.
6: Beste luisteraars, vanwege werkzaamheden aan onze uitzendmast zal Radio Shalom morgen 9 september tijdelijk niet via 94.5 FM te beluisteren zijn. Onze livestream blijft wel beschikbaar, zodat u gewoon naar uw favoriete programma's en muziek kunt blijven luisteren. Stem dus online op ons af via www.shalomsuriname.com. Onze excuses voor het ongemak en bedankt voor uw begrip. Radio Shalom 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio.

me. En overal waar ik ga, moet ik mijn naam spellen. Omdat mensen mij niet altijd kennen. Maar dat is geen probleem. Het geeft mij de gelegenheid mijn verhaal te vertellen. Mijn uitstraling is als die van een chameleon. Representerende een mengsel van kleuren. De kleur rood, dat stroomt door mijn bloed. En het spreekt van mijn hart en mijn moed. In mij zijn er duizenden kinderen die huilen en smeken naar hulp. In de steek gelaten, zijn arm, lijden honger. Letterlijk en figuurlijk ziek. Mentaal en lichamelijk gebroken. Maar ik wil erkend worden. Voor de liefde die ik te bieden heb. Zo vanaf vandaag pleit ik voor genezing. Voor bevrijding, voor vrijheid van mijn kinderen. Wil je mijn verhaal delen? En mij helpen? Want mijn naam is Suriname.

0: Radio Shalom, yung national gospel sender. Ayos ti pitaminiga si King Sili ang ayaye. Radio Shalom, degitin siya for 25 FM. A true inspiration.
1: Beste luisteraars, vanwege werkzaamheden aan onze uitzendmast zal Radio Shalom morgen 9 september tijdelijk niet via 94.5 FM te beluisteren zijn. Onze livestream blijft wel beschikbaar, zodat u gewoon naar uw favoriete programma's en muziek kunt blijven luisteren. Stem dus online op ons af via www.shalomsuriname.com. Onze excuses voor het ongemak en bedankt voor uw begrip. Radio Shalom 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Hier is Inspiration FM.
1: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Verras elkaar en behoud humor in jullie relatie. In de verkeringstijd zijn er vast wederzijdse verrassingen geweest. Gewoon uit het niets een ijsje kopen, of kaartjes voor een theater- of bioscoopvoorstelling, of een bos bloemen, of een mooi poloshirt, of een reis. Je kunt van alles bedenken om jouw partner blij te maken. Vergeet ook de humor niet. Zelfspot is voor twee mensen die langer met elkaar het leven delen, tophumor. Je lacht om jezelf of om elkaar en niemand anders in de wereld die dat begrijpen kan. Luisteren naar een laftori van bijvoorbeeld Wijlen Wesje of een andere stand-up comedian mag natuurlijk ook. Het schept een ontspannen sfeer en daar kun je als paar echt van genieten. Verras elkaar en behoud humor in jullie relatie.
2: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Beste luisteraars, vanwege werkzaamheden aan onze uitzendmast zal Radio Shalom morgen 9 september tijdelijk niet via 94.5 FM te beluisteren zijn. Onze livestream blijft wel beschikbaar, zodat u gewoon naar uw favoriete programma's en muziek kunt blijven luisteren. Stem dus online op ons af via www.shalomsuriname.com. Onze excuses voor het ongemak en bedankt voor uw begrip. Radio Shalom 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio.
1: Hey, brother, enemy thought he had us, didn't he?
2: Nah, he did.
1: Matter of fact, Nate, what was that one joint you was playing earlier? It went something like...

luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: locked in to the FM hot spot
1: 94.5
2: hot I-94.
1: If you like it that much, that, if you like it that much, listen.
3: Beste luisteraars, vanwege werkzaamheden aan onze uitzendmast zal Radio Shalom morgen 9 september tijdelijk niet via 94.5 FM te beluisteren zijn. Onze livestream blijft wel beschikbaar, zodat u gewoon naar uw favoriete programma's en muziek kunt blijven luisteren. Stem dus online op ons af via www.shalomsuriname.com. Onze excuses voor het ongemak en bedankt voor uw begrip. Radio Shalom 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio.
4: Hey, Paso, obey, let's go. Yeah.

0: Beste luisteraars, vanwege werkzaamheden aan onze uitzendmast zal Radio Shalom morgen 9 september tijdelijk niet via 94.5 FM te beluisteren zijn. Onze livestream blijft wel beschikbaar, zodat u gewoon naar uw favoriete programma's en muziek kunt blijven luisteren. Stem dus online op ons af via www.shalomsuriname.com. Onze excuses voor het ongemak en bedankt voor uw begrip. Radio Shalom 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio.
1: Elke dag luister ik naar 94.5 FM, Radio Shalom.

Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double sketchup.
1: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. doet Holy Ghost dingen. Yeah. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

Jezus Christus. Dank u wel, Vader. In Jezus' naam. Amen. Moet ik u een moment voor begrijpen alle de wansansiki? Kan u op wansiki na in uw broeder, na in uw bonjo, na in uw meti? Kan de mentale ziekte, maakt nu uit wat voor ziekte het is. Bribi na ngami, dat Jezus de in staat voor dressen u, let pay u de. If u de na in uw osso camera, u de in de ziekenhuis, maakt nu uit waar u bent. De anu voor garden o chateau, voor lange en meer u. Maar u moest bribi wel na ngami, dat garden o dress u. Vader, met dat je grand zangi. Voor iedereen maar zijn arke dat programma momenten die zijn naar pijn. Iedereen zijn arke dat programma dat momenten die zijn naar een of ander kwal. Kan je adewan siki pedatra no ma verklaring. Kan je asma die zijn long alle pressie kaba. Meki alle moeite kaba. Maar not in een jepi. Kan je adoro na punt pe attaki. Ik ben moe van deze situatie. Kan je ai wakti dede srefi. Heere Jezus, u geeft hoop.

dan abri bi voor de wan disi. Here in a name for Jesus. Here genees hem, genees haar. Heeft na geestelijke ziekte, ongeacht zo to siki ade. Here dressi in Jesus naam we begi. En you dan mak die bakada siki. You sap you ning, maak nu uit hoe je bent. Me go op tegen you. Me tie you in a name for Jesus. En me werp you uit in Jesus naam. Hebrew mak die voor kwaal, voor ziekte, voor lijden. Me tie you en me werp you uit in a name for Jesus. Me tie you en me werp you uit. Me tie you en me werp you uit. Hebrew yoko abrada libi voor de luisteraar. Me brokko you in a name for Jesus. Hebrew hori voor heks nang a tovenaar. Abra Hebrewans masai arki libi. Brokko in a name for Jesus. Brokko in a name for Jesus. Brokko no in Jesus machtige naam. In a name for Jesus we beg you. Dank u wel Vader voor genezing en bevrijding. In Jezus machtige naam. Amen en amen. We door aan het einde van dat programma. Lekker van mij, we beloven u. We contact gegevens. We zijn gevestigd te Abra Broki, Hernuttestraat 57A. Abra Broki, Hernuttestraat 57A. We dienst die na zondag momenten vanaf 8:30 tot en met 12:00 middags. Dat we abi eredienst. Zondag momenten 8:30 tot 12:00 middags. Dinsdag en donderdag we abi komakandra vanaf 6:00 tot 18:00. Dinsdag we abi bijbelstudie en donderdag we abi gebedsdienst. Allereerste satra voor Ibrahim Nyomong. We hebben een speciale programma. Zou we ekari pomos change hands. Kom mek we begi lobby wang. If je verwacht een wonderful gado. Kan je furu na nga no to. Je furu na nga problema. Kom mek we kari na gado. Gado de ina oso disi. En as a chari kengi kona inyo libi. If you want app SMS of Bella. Gebruik mijn nummer. Dat na 8759715. 8759715. U kunt ons ook een e-mail sturen. Tap op dat e-mailadres mfmsuriname@apenstaartje.com. Alles in kleine letter. mfmsuriname@apenstaartje.hotmail.com. Ook doe we abi een Facebook page. En aanneem voor je Facebook page na MFM Suriname Abra Broki Saron. MFM Suriname Abra Broki Saron. Ook doe we de taboe YouTube en we YouTube kanaal na Mountain of Fire and Miracle Ministry Suriname. Mountain of Fire and Miracle Ministry Suriname. Meki me teki wa momenten we sluiten af na nga yu, na nga begi. Vader, met dank u grand sangi voor dat moment die zie. Grand sangi voor de wangs en beteken den ting. Voor arke dat programma die zie. Grand sangi voor de wangs en accepte u na in de libi. Grand sangi voor de siki wangs en u dresi. In a name voor Jezus Christus. Waka abrawi, kibri wi masra. Hori wi standen na in you. In Jezus naam we

0: Dit was het programma Con Jere Sabicado Can Do. Wij hopen van harte dat u hebt ontvangen en gezegend bent door de bemoedigingen. We zijn gevestigd aan de Herthutterstraat 57A te Abrabroki. Voor meer info kunt u contact opnemen met ons op het nummer 8759715 of 8734984.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double sketchup.
1: Trent Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trent Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen, inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd in Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken op het nummer

Beste luisteraars, vanwege werkzaamheden aan onze uitzendmast zal Radio Shalom morgen 9 september tijdelijk niet via 94.5 FM te beluisteren zijn. Onze livestream blijft wel beschikbaar, zodat u gewoon naar uw favoriete programma's en muziek kunt blijven luisteren. Stem dus online op ons af via www.shalomsuriname.com. Onze excuses voor het ongemak en bedankt voor uw begrip. Radio Shalom 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio.

0: 7 uur.
1: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert.
2: Beste luisteraars, vanwege werkzaamheden aan onze uitzendmast zal Radio Shalom morgen 9 september tijdelijk niet via 94.5 FM te beluisteren zijn. Onze livestream blijft wel beschikbaar, zodat u gewoon naar uw favoriete programma's en muziek kunt blijven luisteren. Stem dus online op ons af via www.shalomsuriname.com. Onze excuses voor het ongemak en bedankt voor uw begrip. Radio Shalom 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio.

Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Telesur Fiber, are you ready for the new normal?
4: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Naviu.
3: Tel is uw prepaid voordeel. SMS de letters BEL, B-E-L, naar 4006. En praat zo lang en vaak als je maar wilt tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Tel is uw. Keeping us in touch.
5: It's summer and the barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.

0: Hello. Inspiration FM on station.
1: Beste luisteraars, vanwege werkzaamheden aan onze uitzendmast zal Radio Shalom morgen 9 september tijdelijk niet via 94.5 FM te beluisteren zijn. Onze livestream blijft wel beschikbaar, zodat u gewoon naar uw favoriete programma's en muziek kunt blijven luisteren. Stem dus online op ons af via www.shalomsuriname.com. Onze excuses voor het ongemak en bedankt voor uw begrip. Radio Shalom 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio.

0: Het is 8:00.
1: Het algemeen pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Dat is wat ik niet aan niks doe.
3: En dan,
2: Je hebt die dingen aangesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik hier om mijn phone van Chimboy ding. Dat ben ik wel haastig mee doen. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are Su.
5: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
6: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.
5: Beste luisteraars, vanwege werkzaamheden aan onze uitzendmast zal Radio Shalom morgen 9 september tijdelijk niet via 94.5 FM te beluisteren zijn. Onze livestream blijft wel beschikbaar, zodat u gewoon naar uw favoriete programma's en muziek kunt blijven luisteren. Stem dus online op ons af via www.shalomsuriname.com. Onze excuses voor het ongemak en bedankt voor uw begrip. Radio Shalom 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio.
7: Lift up your hands wherever you are and just begin to worship and magnify Him.

Yaman. Natu atanga. Natu aebi. Yes, I'll be the future. Ingo.

beste luisteraars, vanwege werkzaamheden aan onze uitzendmast zal Radio Shalom morgen 9 september tijdelijk niet via 94.5 FM te beluisteren zijn. Onze livestream blijft wel beschikbaar, zodat u gewoon naar uw favoriete programma's en muziek kunt blijven luisteren. Stem dus online op ons af via www.shalomsuriname.com. Onze excuses voor het ongemak en bedankt voor uw begrip. Radio Shalom 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Ozone 6 in 1 spray NY. De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nagemaakt tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
2: Is echt een aanrader.
3: Jij moet het ook proberen.
4: Deel is uw prepaid voordeel. SMS de letters BEL, B-E-L, naar 4006. En praat zo lang en vaak als je maar wilt tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Deel is uw. Keeping us in touch.
5: Beste luisteraars, vanwege werkzaamheden aan onze uitzendmast zal Radio Shalom morgen 9 september tijdelijk niet via 94.5 FM te beluisteren zijn. Onze livestream blijft wel beschikbaar, zodat u gewoon naar uw favoriete programma's en muziek kunt blijven luisteren. Stem dus online op ons af via www.shalomsuriname.com. Onze excuses voor het ongemak en bedankt voor uw begrip. Radio Shalom 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio.

Ik ben Michelle Afsindi. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

Reise Jezus Christus neng. Saranamang na in Saranakondre na nga buitenland. Me barwa odi na in Jezus Christus neng. Me bar odi ook to na a president fu Saranakondre. Na vice-president fu Saranakondre. De ministers na nga alatra hoogwaardigheidsbekleders. Wansanta odi na in Jezus Christus neng. Meneer na Van Gender en Wendel en medu Auroko voor een voorganger na een is er een kondre na een buitenland. Tide we debaka via de radiozenders voor Radio Shalom na een osso camera na een bijbelboskopo een brief aan Suriname. Lobby wang ade prespari fu chari da bijbelboskopo giyo tide baka wispe you de wispe etang wisuma na you. Ade prins pari giyo fu yere da boskopu tide baka fu ala leisi chinsop chinso ye teki en ye woroko nangeng en ye komoro cross bay na masra fu tele.